0: Dit is Joe.
1: Joe Summer.
2: Dit is Nieuw bij Joe.
3: Hey iedereen, ik ben Meteor en dit is mijn nieuwe single op Joe. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Voedselvergiftiging in Peru? No. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Steeds meer vrouwen hebben een middenmanagementfunctie bij de Vlaamse overheid. Hun aandeel steeg vorig jaar naar 47,7%. Dat is het hoogste cijfer ooit. Het aantal vrouwen met een topmanagementfunctie is wel gedaald naar een kleine 30%. De Vlaamse overheid werkt al 10 jaar met de diversiteitscijfers om ervoor te zorgen dat het personeel de samenleving weerspiegelt. Zo heeft 15% van de werknemers een buitenlandse afkomst en 3% een chronische ziekte. In Iran is de publieke rouwceremonie gestart voor de hoogste leider Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Israëlische droneaanval bij de start van de oorlog met de VS. Duizenden gelovigen volgen zijn uitvaart in de Iraanse hoofdstad Teheran. De uitvaart duurt enkele dagen. Op het WK voetbal in de VS gaat Colombia naar de 8e finales. Het versloeg Ghana met 1-0. Colombia neemt het in de volgende ronde op tegen Zwitserland. En ook Argentinië stoot door. Het won in de verlengingen van Kaapverdië met 3-2. Argentinië speelt zijn 8e finale tegen Egypte. Dat won gisteravond laat van Australië na penalties met 5-2. En onze Rode Duivels hebben ook hun eerste training gehouden voor de 8e finale tegen de VS maandagnacht. De Bruinen, Trossard en Mechelen waren er niet bij. De basisspelers werkten in de fitness. Morgen trainen de Duivels voor een laatste keer en geven ze nog een persconferentie. Het wordt zonnig met wat stapelwolken, maxima tot 27 graden. Morgen hetzelfde weer bij zo'n 24 graden. Maandag dan opnieuw wat warmer, dinsdag kans op een bui. Daarna opnieuw zonniger en zomers warm.
4: Dit is Joe Summer.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blommaert. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach.
1: Dit is Joe. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech?
2: Nou, wat?
3: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Oh nee.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
1: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
6: 30 ideeën voor pastaschotels
5: in Libelle Lekker naar
6: de 5 beste beleggingen van het moment
5: in Trends of naar
6: Belgische politiek achter de schermen
5: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
7: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
8: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
9: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
8: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
9: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
8: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.
10: Het zijn solden in de designer outlets

0: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. Steeds meer vrouwen hebben een middenmanagementfunctie bij de Vlaamse overheid. Hun aandeel steeg vorig jaar naar 47,7%. Dat is het hoogste cijfer ooit. Het aantal vrouwen met een topmanagementfunctie is wel gedaald naar een kleine 30%. De Vlaamse overheid werkt al 10 jaar met diversiteitscijfers om ervoor te zorgen dat het personeel de samenleving weerspiegelt. Zo heeft 15% van de werknemers een buitenlandse afkomst en 3% een chronische ziekte. De bosbrand bij de Costa Brava in Spanje blijft uitbreiden door de wind en droogte. En daardoor kan de brandweer het vuur ook moeilijk blussen. Volgens Spaanse media heeft de brand al 2000 hectare land verwoest. In meerdere gemeenten is ook een lockdown aangekondigd. Ook in Frankrijk en Portugal woeden er bosbranden. En er is niet meteen beterschap op komst, zegt weerman David de Henao.
2: De regio's die vooral nu bosbranden nou hebben, die gaan ook opnieuw met 40 graden of meer te maken krijgen de komende dagen naar begin volgende week, als de hittekoepel zich verschuift van Portugal over Spanje tot de zuidwestelijke helft van Frankrijk. Er zijn ook rukwinden mogelijk tussen 50 en plaatselijk in de Pyreneeën 80 km per uur.
1: De hittekoepel komt voorlopig niet naar ons land. We halen wel opnieuw 30 graden volgende week. En op het WK voetbal in de VS gaat Colombia naar de 8e finales. Het versloeg Ghana met 1-0. Colombia neemt het in de volgende ronde op tegen Zwitserland. En ook Argentinië stoot door. Dat won in de verlengingen van Kaap Verde met 3-2. Argentinië speelt zijn 8e finale tegen Egypte. Dat won gisteravond laat van Australië na penalties met 5-2. Zonnig met wat stapelwolken, maximaal tot 27 graden. Morgen hetzelfde weer bij zo'n 24 graden. Maandag dan opnieuw wat warmer. Dinsdag kans op een bui, daarna opnieuw zonniger en zomers warm.
3: Dit is Joe Summer.

0: zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's?
0: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Dit is Joe Summer.
7: Good times.
6: Great music.

0: deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
5: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
4: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
6: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
7: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Medi-market.
9: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
10: Lagere prijzen. Keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: Zuigeland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
3: Ego Keukens.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
6: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
6: Info op telenet.be.
8: Dit is Joe Summer.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen. De bosbrand bij de Costa Brava in Spanje blijft uitbreiden door de wind en droogte. En daardoor kan de brandweer het vuur ook maar moeilijk blussen. Volgens Spaanse media heeft de brand al meer dan 2000 hectare land verwoest. Meerdere gemeenten zijn ook in lockdown gegaan. Ook in Zuid-Frankrijk en in Portugal woeden er bosbranden liever. En er is niet meteen beterschap op komst, zegt weerman David de Heenau.
4: De regio's die vooral nu bosbranden al hebben, die gaan ook opnieuw met 40 graden of meer te maken krijgen de komende dagen, naar begin volgende week, als de hittekoepel zich verschuift van Portugal over Spanje tot de zuidwestelijke helft van Frankrijk. Er zijn ook rukwinden mogelijk tussen 50 en plaatselijk in de Pyreneeën 80 km per uur.
3: De hittekoepel komt voorlopig niet naar ons land. We halen wel opnieuw 30 graden volgende week. Intussen zijn er 5 vrijwillige brandweerlieden uit ons land naar Portugal vertrokken om er te helpen blussen bij die bosbranden. Ze reizen eerst naar het noorden van het land. Nog de hele zomer lang helpen Belgische brandweerlieden de Portugese brandweer. Ze worden wekelijks afgelost. In Iran start vandaag de nationale herdenking voor de hoogste leider Ali Khamenei. Die duurt 6 dagen. Khamenei kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlische droneaanval bij de start van de oorlog. De Iraanse autoriteiten verwachten 20 miljoen mensen voor de begrafenis. Die vindt volgende donderdag plaats in de geboortestad van Khamenei. Khamenei werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba. Die raakte zelf gewond bij aanvallen ook eind februari. En we kennen alle 8e finalisten van het WK voetbal in de VS. De laatste 3, Colombia, Argentinië en Egypte, hebben zich afgelopen nacht geplaatst. Colombia versloeg Ghana met 1-0 en neemt het in de volgende ronde op tegen Zwitserland. Argentinië klopte Kaapverdië in de verlengingen met 3-2. Argentinië speelt de 8e finale tegen Egypte. Dat won dan weer met 5-2 van Australië na penalties. En straks begint in Barcelona de ronde van Frankrijk. De Sloveen Tadej Pogacar is opnieuw topfavoriet voor de eindzege. Hij kan al zijn 5e Tour winnen. Sportjournalist Stijn Vlaming blikt vooruit.
5: Het zou verbazen mocht iemand anders de ronde van Frankrijk winnen. Ja, we zitten in een soort van nieuw Eddy Merckx tijdperk. Bij Merckx was het destijds ook voorspelbaar van de kans is heel groot dat hij de ronde van Frankrijk gaat winnen. Wel, bij Tadej Pogacar is dat ook. Hij is eigenlijk zijn grootste tegenstander. Hij moet vooral niet vallen.
3: Zijn grootste uitdagers zijn de Deen Jonas Vingegaard en het Franse toptalent Paul Seixas. De Tour begint straks met een ploegentijdrit. Het wordt zonnig met wat stapelwolken, maxima tot 27 graden. Morgen hetzelfde weer bij zo'n 24 graden. Maandag dan opnieuw wat warmer, dinsdag kans op een bui, daarna opnieuw zonniger en zomers warm.
0: Dit is Joe Summer.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blommaert. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
6: Dit is Joe.
0: Good times, great music.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: En wat, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
0: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Lotto is op zoek naar een mond.
5: Heb ik?
4: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
5: Ja, dat kan ik wel smaken.
4: Of specialiteiten over de hele wereld.
5: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
6: C'est si bon.
4: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €8 miljoen. Lotto, omdat het kan.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
8: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.

0: plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kersverse kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen. De hele zomer rijden er agenten mee op treinen van Brussel naar de kust. Zowel agenten in burger als in uniform. En ook in de stations zijn extra agenten aanwezig. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
3: We merken dat er zeker in de zomer richting de kust soms grote groepen, voornamelijk jongeren, aanwezig zijn op die treinen. Die dan voor overlast kunnen zorgen. En het is eigenlijk om dat beter te kunnen monitoren en ook sneller te kunnen tussenkomen als er zich problemen zouden voordoen, dat er extra politieaanwezigheid is op de treinen.
2: De agenten kunnen ook op andere lijnen ingezet worden als dat nodig blijkt. Het aantal werkzoekenden is met 10% gedaald sinds begin dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB. Vlaanderen telt op dit moment ruim 206.000 werklozen. In januari waren dat er bijna 230.000. Voor het eerst in meer dan 4 jaar daalt dat cijfer. Komt vooral door de beperking van de werkloosheid in de tijd. 5 brandweerlieden uit ons land zijn vertrokken naar Portugal om de lokale brandweer te helpen blussen bij de bosbranden. De hele zomer lang lossen Belgische brandweerlieden elkaar af in Portugal om daar te helpen. Intussen blijft de bosbrand bij de Costa Brava in Spanje zich uitbreiden door de wind. En ook in het zuiden van Frankrijk woeden er bosbranden. De hitte blijft daar ook aanhouden. Er worden komende week temperaturen boven 40 graden verwacht. We kennen alle 8e finalisten van het WK voetbal in de VS. De laatste 3, Colombia, Argentinië en Egypte, hebben zich afgelopen nacht geplaatst. Colombia versloeg Ghana met 1-0 en neemt het in de volgende ronde op tegen Zwitserland. Argentinië klopte Kaapverdië in de verlengingen met 3-2. Argentinië speelt de 8e finale tegen Egypte. Dat won dan weer met 5-2 van Australië na penalties. En straks begint in Barcelona de Ronde van Frankrijk. De Sloveen Tadej Pogačar is opnieuw topfavoriet voor de eindzege. Hij kan als een 5e Tour winnen. Sportjournalist Stijn Vlaminck blikt vooruit.
4: Het zou verbazen mocht iemand anders de Ronde van Frankrijk winnen. Ja, we zitten in een soort van nieuw Eddy Merckx tijdperk. Bij Merckx was het destijds ook voorspelbaar. Van ja, de kans is heel groot dat hij de Ronde van Frankrijk gaat winnen. Wel, bij Tadej Pogačar is dat ook. Hij is eigenlijk zijn grootste tegenstander. Hij moet vooral niet vallen.
2: Zijn grootste uitdagers zijn de Deen Jonas Vingegaard en het Franse toptalent Paul Seixas. De Tour begint straks met een ploegentijdrit. Zonnig met wat stapelwolken en maxima tot 27 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op een bui in het noordoosten tot 26 graden dan. Volgende week wordt het opnieuw wat warmer en zonniger.
5: Dit is Joe Summer.

0: fly to Tenerife, the seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
3: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
4: 20% korting op alles.
3: En zelfs 25% voor B-plus leden.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: homo koken.
7: Wat wordt het vandaag?
5: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, dat is een makkie.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Krevel.
11: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
10: Krevel, leef beter.
12: Ik ben Pippa de kat.
13: En ik Bobby de hond van Maxizo.
14: Hallo!
12: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
13: Neem uw baasje eens mee.
12: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
13: Met de lage pladijzen.
12: Prijzen. Lage prijzen.
13: Wat zei ik?
12: Pladijzen.
13: Lage prijzen natuurlijk.
12: Ja.
15: Nu bij Maxizo. Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
16: Goed voor het beestje.
13: Goed voor het baasje.

0: heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wow, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: Adventure is everywhere.
6: Kom naar de Solden.
7: Nee, Solden.
6: Solden?
7: Een S, Solden bij AS Adventure.
6: AS, dat is ook al mijn S.
7: Ja, Solden bij AS Adventure.
6: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
7: Nee, het is Solden.
6: Shit, hè.
7: En zondags open.
6: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
5: AS Adventure.
0: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.
8: Torfs! Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Het zijn solden in de designer outlets.

0: saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden. Alles wat je weet over A-mode. Start.
1: Ah, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
0: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat is A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
1: A-mode. Familie van mooie merken.
2: Koffer gestolen in Kreta.
3: Oh nee.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Goedemorgen zonnestraaltjes. Ja toch, en nu ook het weekend in Summersfeer hangt. En zal ik zo meteen nog maar iets van Taylor Swift draaien. Suggesties, apps, snel door. Het is 10:00, nieuws dat hoor je met Serafien Smits. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. De politie zet agenten in op drukke treinen naar de kust. Het aantal werkzoekenden blijft dalen. En opnieuw 2 gewonden bij de bosbranden in Portugal. De hele zomer rijden er agenten mee op treinen van Brussel naar de kust. Zowel agenten in burger als in uniform. En ook in stations zijn extra agenten aanwezig. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
7: We merken dat er zeker in de zomer richting de kust soms grote groepen, voornamelijk jongeren, aanwezig zijn op die treinen. Die dan voor overlast kunnen zorgen. En het is eigenlijk om dat beter te kunnen monitoren en ook sneller te kunnen tussenkomen als er zich problemen zouden voordoen, dat er extra politieaanwezigheid is op de treinen.
6: De agenten kunnen ook op andere lijnen ingezet worden als dat nodig blijkt. Het aantal werkzoekenden is met 10% gedaald sinds begin dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB. Vlaanderen telt op dit moment ruim 206.000 werklozen. In januari waren dat er bijna 230.000. Voor het eerst in meer dan 4 jaar daalt dat cijfer. Komt vooral door de beperking van de werkloosheid in de tijd. En in Portugal zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt toen ze een bosbrand probeerden blussen. Dat meldde Portugese media. Een man van 55 liep zware brandwonden op. De andere man van 34 liep zware verwondingen op aan zijn hoofd nadat hij uit een bestelwagen met bluswater viel. Bij verschillende branden in Portugal vielen in totaal 9 gewonden. Een duizendtal brandweerlui proberen de branden te blussen. Ook 5 Belgische brandweerlieden gaan er helpen. Zonnig met wat stapelwolken en maxima tot 27 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op een bui in het noordoosten tot 26 graden dan. Volgende week wordt het opnieuw wat warmer en zonniger.
5: Dankjewel Serafine. Nergens niet heel nul de botte files op dit moment. Dus te sneller dat we kunnen doortrekken richting Taylor Swift.
8: Dit is Joe.
9: Met Astrid Philips.

natuurlijk toch dat ik Taylor Swift er even bij haal. Want het is gebeurd. Ze heeft ja gezegd. Ze is getrouwd. Jij mocht even meedenken over een plaatje van haar. Het is deze geworden. Dankzij onder andere Cindy Tien.

Swift is getrouwd met haar TRF's Kelsey. En heel de wereld viert uiteraard mee, of toch zeker 1000 man. 1000 man, dat zou het aantal zijn dat uitgenodigd was daar op haar huwelijksfeest in de Madison Square Garden in New York in Amerika. En als er ergens een feestje is, dan partycrashen wij dus even mee. Vandaar dus dat je net even mocht meedenken over een plaat van haar. Goedemorgen. Ja, voortaan, of komend weekend toch, mag ik hier dit weekend even in de vroege uurtjes hangen bij jou, nu Kleimans en Van Geel op verlof zijn en vooral ook op heel wat festivals mogen hangen. Hè. Vanavond bijvoorbeeld staan ze al in Zwevegem op de Moonfeesten. Ja, nu zij even geen reclame voor zichzelf kunnen maken, zal ik dat dan doen. Hè. Dus allen daarheen of ook niet, want er zijn nog heel wat andere toffe plekjes in het land, zoals Joe bijvoorbeeld, Radio Joe hier, daar is het altijd gezellig en weekendsfeer en meer zelfs nog. Want Summer in the City, dat krijg je er ook al bij. En we zijn vertrokken met Love in Spoonful.

voorbije dagen heb ik eigenlijk trouwens een dagje Parijs, dagje Disneyland ook achter de rug met het gezin van 5. Dat is heerlijk om te doen, dat is een echte aanrader. Veel te kort was het wel in mijn geval, maar ook dan volledig blut. Tips om dat de volgende keer goedkoper geklaard te krijgen, altijd welkom. Enfin, ik zou eigenlijk gewoon zelf thuis kunnen blijven van Disneyland, want zowat elke

taxi. Ik weet niet hoe ik het doe, maar compleet misselijk. Al lukte die paardenmolen toch wel net nog. Die carousel eigenlijk, want ben oui, c'était Paris natuurlijk. Het is intussen 9:45. Fijne morgen daar nog steeds voor jou op deze 4e juli. Dat kruipt alweer zo'n klein beetje dichter bij ons eigen zomerse plekje bij Joe Paradise Beach. En daar hangt onze collega, lieve collega Tess Goossens ook al. Straks tussen 10 en 12 is er namelijk al een eerste Tess on the Beach, waar ze dan Ruben van Gucht voor de microfoon sleurt. Want zonder twijfel dat hij weer van alles meegemaakt heeft. Ja, ik ken eerlijk gezegd maar weinig mensen die zo vaak nieuwtjes kunnen vertellen, die jou dan toch weer kunnen verbazen van allee zeg. Straks zonder twijfel opnieuw van dat. Zometeen dan hier bij Joe, niks dan oprechte liefde met Donna Lewis in I Love You Always Forever. Na deze Cutting Crew nog I Just Died in Your Arms. Goedemorgen.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
4: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
5: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
6: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
4: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
7: Dan kon je een spel horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
4: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
8: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
9: Zeg, de Vos.
10: Ja, Lemmes.
9: Geraakte jij aan mijn stek met Frit?
10: Oei, wat doet hij er zo op?
9: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
10: Ja, en?
9: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
11: Dat is
12: de Vos Lemmes.
13: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
14: Amai, schoon.
13: Ja, ja.
14: En dat paste binnen jullie budget?
13: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
14: Slim.
13: Prachtige keuken, hè?
14: Ja.
15: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
16: Ego Keukens.
15: Nu solde tot 30% korting.

0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Solden bij Zalando.
2: Wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
3: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op meti-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
6: Krevel. Leef beter.
7: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
8: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
7: In Libelle naar...
8: De vijf beste looks van nu.
7: In Feeling of naar...
8: De hotste adresjes in je buurt.
7: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
9: Good times.
10: Great music.
9: Dit is Joe Summer.

Donna Lewis, I Love You, Always Forever. Dat klinkt zo heerlijk zacht en zomers. Alles in huis dus om dat Paradise Beach in te duiken. Maar het is nog geen 9 juli. Valt het op dat geduld niet mijn sterkste kantje is? Ik was er vorig jaar ook niet bij, want zo lang werk ik hier nog niet bij Joe. Maar ik ben wel één keer gaan kijken naar Joe Paradise Beach vorige zomer. En toen al werd ik omvergeblazen van contentement. En dan houd ik mij eerlijk gezegd al een beetje vast voor komende editie. Want je kent Joe als geen ander. Daar willen ze gewoon elke keer opnieuw de lat hoger en hoger en hoger leggen. En ja, zo'n editie gaat het wel degelijk worden dit seizoen hier. Ja, ik heb al veel zien gebeuren achter de schermen waarbij ik niet anders kan dan gewoon willen starten. Want het gaat goed zijn, het gaat plezant worden. En hier en daar heb je daarvan ook al iets mee gekregen. Hè? Zoals bijvoorbeeld Milk Inc. Dag 1, 9 juli. Aha, ik denk dat het wel duidelijk wordt dat het strand van Oost-Westende de place to be zal zijn. En dan graag nog wat zon erbij. Dat is ook nooit een mis voor de sfeer. Hè. Vandaag zorgt niet alleen onze weerman voor die zon. Zometeen doet ook Alvaro Soler dat na John Pardon hier.

0: nog zon zijn. El mismo sol, Alvaro Soler. Tot bijna 3:30. Terwijl Mario de Wilde mij een berichtje stuurt via de app, wijst er mij op dat het vandaag 4 juli is. Of ook wel, de 4th of July. Dat is Independence Day in Amerika. Nationale feestdag daar. En Mario stelt voor om misschien iets van Bruce Springsteen te draaien. Wel, ik wil daarmee in meegaan eigenlijk wel. Ja, tuurlijk. Waarom zouden we niet iets typisch Amerikaans draaien om Amerika zo'n beetje mee in de verf te zetten? Nu nog wel. Nu wil ik er nog wel in meegaan. Dinsdag daarentegen, dinsdag 7 juli, dan maken we ze kapot. Uiteraard. Want dan nemen onze rode duivels het op in het WK voetbal, het op tegen de US of A. Maar nu dus, gerust wel nog even meevieren met de mannen. Als jij daarvoor een ideetje hebt toevallig, als jij denkt van, ah wel ja, laten we die Bruce Springsteen bijvoorbeeld draaien, of toch iets anders, stuur maar door dan via de app. Terwijl we intussen ook genieten van Crowded House nog en Weather With You.
1: Dit is Joe.
2: Met Astrid Philips.

0: een plaat dan om mee te surfen op de feestelijkheden in Amerika die hun 4th of July vieren. Vandaag hun Independence Day vind ik helemaal oké. Vandaag allemaal nog wel, maar komende dinsdag helemaal niet. Hè? Nee, want dan hakken we ze in de pan met onze rode duivels die tegenover de US of A staan. Grote kans trouwens dat het zo meteen Bruce Springsteen wordt, toch als ik naar de appjes kijk. En dat is helemaal oké ook. Maar je hebt nog even de tijd om jouw suggestie, jouw typisch Amerikaanse plaat door te sturen. Want ja, ik wil gewoon ook die Tavares er toch ook nog eerst even bij halen hoor. Ze komen eraan met Heaven Must Be Missing an Angel.
1: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blommaert. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach. Dit is Joe. Deze radiospot is voor u.
2: Zeker.
1: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
2: Pas opgestaan.
1: ...al direct weer in slaap valt.
2: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
1: En maar kwijlen op zijn kostuum.
2: Ja, is dat normaal?
1: Nee.
2: Want slapen doet je in je bed.
1: Het is bedtijd.
2: Echt waar.
1: Tijd voor een Sleep Life bed. Sleep
3: Life. Nu bij Sleep Life. Zolder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
4: Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
6: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend,
7: altijd voordelig. Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
8: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Good times. Great music. Dit is Joe Summer.

Welke typische Amerikaanse plaat mag ik hier draaien vandaag op deze 4th of July? Dat was een ideetje van luisteraar Mario om daar even mee te gaan. Hij kwam zelf voor met het voorstel om Bruce Springsteen te draaien. For America van Redbox is ook een paar keer binnengekomen. We Are The Champions van Queen. Dat vind ik ook een zeer profetische plaat zelfs. Dear Mr. President van Pink is ook al binnengekomen. Iets van George Benson. Tennessee Whiskey dan weer van Chris Stapleton. Maar eerlijk is eerlijk, het allervaakst is wel degelijk The Boss binnengekomen, dus die krijg je ook. Bruce Springsteen is dit met Born in the USA.

was Bruce Springsteen, Born in the USA op deze 4th of July. En voor je het weet dan richting 11, daarmee weer een uurtje dichter bij de opening op 9 juli van ons Joe Paradise Beach gekropen. En misschien toch al een klein beetje proeven daarvan nu met Chris Rea on the beach.

0: voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatke, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
1: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst 399 euro. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
5: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
6: Volkswagen. Wat een heerlijke dag vol hoogtepunten met voetbal, de Tour de France, met Elton John, met Madonna en dat allemaal onder een schone stralende zon. Ja, kom maar op hier met die zaterdagochtend. En met dat nieuws ook al van iets voor elf krijg je met Serafien Smits. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. We betalen minder in de supermarkt. De staking in de gevangenis in Itter is voorbij en Oekraïne valt opnieuw Russische olieinstallaties aan. De prijzen in de supermarkt blijven dalen. Voor het eerst in 5 jaar is de inflatie zelfs negatief. Vorige maand ging het om een daling van 0,41%. Je hoort Laura Klaes van Testaankoop.
8: Het ligt voor een deel ook wel aan goede oogsten. Dat zorgt ervoor dat heel veel groenten, fruit en bijvoorbeeld ook aardappelen een pak goedkoper zijn dan vorig jaar. Dat duwt die inflatie wat naar beneden. Maar natuurlijk, ja, we hebben zoveel hoge inflatie gehad de voorbije jaren, dat het ooit wel eens een keer wat moest afvlakken. We hopen dat het ook zo blijft.
7: Door de oorlog in het Midden-Oosten kunnen die prijzen ook wel weer stijgen de komende maanden. In de gevangenis van Itter in Waals-Brabant zijn de cipiers opnieuw aan het werk, dat melden de vakbonden. Gisterenmiddag brak een spontane staking uit nadat een gedetineerde 2 cipiers had aangevallen. De man werd overmeesterd en zit nu in isolatie. In de loop van de ochtend hebben de cipiers het werk hervat. Oekraïne heeft opnieuw Russische olieinstallaties aangevallen aan de Oostzee dicht bij Sint-Petersburg. Dat is te zien op videobeelden op Telegram. Volgens de gouverneur van de regio werden er 67 Oekraïnse drones neergehaald. Het is wel nog niet duidelijk of er schade is en hoe groot. Bij een Russische aanval op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne vielen dan weer 4 doden en 27 gewonden. Reddingswerkers zoeken daar ook nog altijd naar mensen onder het puin. Het is zonnig met wat stapelwolken en maxima tot 27 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op een bui in het noordoosten tot 26 graden dan. Volgende week wordt het opnieuw wat warmer en zonniger.
6: 1 file nog op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. 10 minuten om precies te zijn eigenlijk op de E40 richting kust tussen Oostkamp en Loppem. Daar is een ongeval gebeurd.
9: Dit is Joe
10: met Astrid Philips.

vijf over elf met Madonna, die met haar nieuwe plaat Confessions 2 trouwens terugkeert naar de jaren 70 en 80 qua sound dan toch helemaal. En dan denk ik, maar dat is toch helemaal spek naar Joe zijn bek. Dus hopelijk pakken we hier ook wel snel mee. Net nog Madonna met Material Girl, en dat is er eentje uit de jaren 80 ook al, uit 1985. Goedemorgen, bijna middag. Hoe gaat het daar eigenlijk met jou? Laat het gerust weten via de app. Hopelijk heb je al een beetje kunnen genieten van jouw zaterdag. Laat gerust ook weten wat die nog brengt. Misschien gewoon cornflakes als middagmaal. Dat kan een klein beetje onnozel klinken, maar voor mijn kinderen is dat groot geluk. Vooral ook weten dat het weekend is. Weten dat het weekend is? Ah wel, dat is ook als Enrique Iglesias u bijvoorbeeld komt vertellen dat de radio harder mag. Dat doet hij zo meteen in Subime La Radio. En hoor je vooral ook naar dit pareltje toch echt wel, hè? Elton John nu met Sacrifice.

van Enrique Iglesias. Terwijl bijvoorbeeld Vanessa de Blok haar eerste rozeetje achterover kapt. En zich zo klaarmaakt eigenlijk, hè, voor de Bavik Hoofse feesten van vanavond. Want daar trekt ze ook naartoe. Dennis laat weten via de app dat hij een pastaatje heeft gemaakt. Nancy Maas heeft mij een klein beetje jaloers gemaakt. Want zij vertoeft in het zonnige Cannobio. Ik ken dat plekje niet, maar dat is in Italië aan het Lago Maggiore. Ja, dat is het, hè. Lago Maggiore in Italië. Het is daar fantastisch schoon. Maar Connie de Nolf die heeft ook een heel mooi plekje gevonden, hoor. Want die doet de luie zeegroetjes vanuit Westende op de camping daar. Ha, Connie, maar blijf daar vooral op plakken in Westende, want binnenkort vanaf 9 juli pakweg is daar iets zeer plezants te doen. Tot 9 augustus stranden wij daar met ons Joe Paradise Beach. Moet ik het straks nog eens over hebben. Na onder andere Amy Winehouse en hier ook al Frankie Valli met Grease.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
3: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
4: 20% korting op alles
3: en zelfs 25% voor B+-leden.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
1: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
2: Invalide!
3: En met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be. GIX merkt je op.
4: Mode voor haar.
3: Voor hem.
2: En voor ons.
3: Bij GIX vind je mode voor het hele gezin. Van trendy tot tijdloos, in iedere stijl en voor elk budget. Steeds met een persoonlijke service. Dus, waar gaan we shoppen?
2: Bij GIX.
3: GIX. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op GIX.be.
2: Dat is GIX.be, want...
3: GIX merkt je op.

festivalzomer, die is volop aan de gang. Dat besef jij, wie weet, ook wel liggend vanuit jouw tentje op de wei van Werchter. En waarbij denk ik toch vooral uitkijken wordt naar David Byrne van de Talking Heads, die morgen speelt daar. En ook The Cure is erbij dan als headliner op Werchter. Maar er is natuurlijk niet alleen de Werchter wei waar het de moeite is en was. Precies een week geleden heb jij misschien wel alles gegeven in het Middenvijverpark in Antwerpen op Life is Life. En top entertainer Robbie Williams helemaal onder je vel laten kruipen daar. Ah wel, dat mag je zo meteen dan nog eens komen doen. Hier bij Joe, zo meteen na Eurythmics nog met Dermot.

0: binnengekregen van Johan de Kempeneer. Die stuurt Live is Live. Waarom praat je dan enkel over Robbie Williams, Nick Cave, Iron Maiden waren zoveel beter en daar geen woord over? Ah, wel, ik wil jou ook geloven op jouw woord hoor, Johan. Maar ik had eigenlijk toevallig gewoon iets klaarstaan van Robbie Williams. Vandaar dat ik het erover had. Hij komt er zo meteen aan.
1: Dit is Joe.
2: Met Astrid Philips.
0: Dan wil ik toch eerst nog even de files meegeven, want die zijn er wel degelijk op deze 4e juli. Het is aanschuiven op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost is het 25 minuten extra aanschuiven, zelfs door een ongeval daar. Nog traag rijden dan op die Antwerpse ring richting Gent, tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Daar schuif je 10 minuten extra aan en dat door een defect voertuig daar. Dan ook nog aanschuiven op de A12 richting de grens met Nederland, 11 minuten erbij. Tussen Poldervliet en Berendaal. En dan op de E40 richting kust. Ja, de files ook daar zijn aanwezig hoor. 10 minuten erbij dus tussen Zwijnaarden en Nevelen. En tot daar dus de files waar het langer aanschuiven is dan 10 minuten.
2: Good times.
1: Great music. Dit is Joe Summer.

0: je er niet al hangt, grote kans dan dat je zo meteen serieus veel goesting krijgt in een plonsje in een zwembad. Met dank aan Terry Swims, zo meteen onderweg voor jou.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
10: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
11: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
12: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
13: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
12: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Mr. Know-it-all van Terry Swims vanaf 9 juli in de Noordzee, in Westende, vlakbij ons Joe Paradise Beach, de zee in. Ja, en dat Joe Paradise Beach, dat heeft heel veel te bieden, dat weet je al wel, denk ik. Maar we hebben vooral ook jou nodig om het daar helemaal geslaagd te kunnen maken. Hè. En dat komt wel in orde natuurlijk, omdat wij nu eenmaal de allerbeste Joe-luisteraars hebben. Maar we zoeken daartussen ook nog de zotste ambiancemakers voor tijdens Vlaanderen Zingt op 17 juli is dat. Eén zot zomers mezingsfeest onder leiding van de zotste van ons allemaal, misschien wel Tom de Kok. Tom de Kok, onze collega die heerlijk luid kan zijn, daar moeten we eerlijk in zijn, maar ook een zeer goede ceremoniemeester is die alles echt wel in goede banen kan leiden. Ook een ambiance team, sowieso, daar ben ik van overtuigd hoor. Die heeft graag mensen om zich heen en misschien ben jij dat wel, zo'n echt party animal, zo'n echte gangmaker met een hele bende vrienden misschien wel, die niet per se juist hoeven te zingen dan. Hè. Daar zijn we niet te kritisch om. Maar wel zo nodig enthousiasme, dat hebben we wel nodig. Als jij daarin herkent met een hele bende vrienden, schrijf u dan in mee met uw mede zotte dozen of met uw mede feestmakkers. Dat kan je allemaal doen via onze website joe.be en wie weet zien we jou wel op het podium daar, die 17e op Vlaanderen Zingt, dat dus ook trekt richting ons Paradise Beach, richting Westende. Dit is Joe. Als je dat meezingen al even wil oefenen, wel probeer maar met Roxette nu en Joyride.

kwestie dat je ook vooral niet vergeet om te chillen, te relaxen op deze zonnige zaterdagmiddag. Musical Youth nog en Pas die Dutchie. Zo wordt het 8 voor 12 wel degelijk. Ik blijf nog even bij jou met muziek van Golden Earring. Na deze Maroon 5 dan weer. Dit zijn hun Memories.

Memories van Maroon 5. En ik ga er zo goed als plaats maken dan nu voor RVG, voor Ruben van Gucht, die samen met Tess Goossens al van de beach komt proeven, zelfs vanuit de studio's van Vilvoorde. Maar nu eerst nog Golden Earring en Ray Love. Goedemiddag.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Absoluut.
0: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
1: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
0: Wel, dat is niet normaal.
1: Nee, het is tijd.
0: Hoog tijd.
1: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
0: Maar uw bed aan u.
1: Exact.
0: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zonde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
3: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: De weg ruimen voor Tess on the Beach. Een eerste keer dit seizoen samen met Ruben van Gucht. Dat is het plan, maar eerst nog het nieuws uiteraard. 11:50 en het nieuws dat hoor je nu met Serafien Smits. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. We blijven minder betalen in de supermarkt. De Belgische brandweerlieden zijn aangekomen in Portugal en Oekraïne valt opnieuw Russische olieinstallaties aan. De prijzen in de supermarkt blijven dalen. Voor het eerst in 5 jaar is de inflatie zelfs negatief. Vorige maand ging het om een daling van 0,41%. Dat blijkt uit onderzoek van consumentenorganisatie Testaankoop. Je hoort Laura Kleis.
6: Het ligt voor een deel ook wel aan goede oogsten. Dat zorgt ervoor dat heel veel groenten, fruit en bijvoorbeeld ook aardappelen een pak goedkoper zijn dan vorig jaar. Dat duwt die inflatie wat naar beneden. Maar natuurlijk, ja, we hebben zoveel hoge inflatie gehad de voorbije jaren, dat het ooit wel eens een keer wat moest afvlakken. We hopen dat het ook zo blijft.
5: Want door de oorlog in het Midden-Oosten kunnen die prijzen ook wel weer stijgen. In de gevangenis van Iter in Waals-Brabant zijn de cipiers opnieuw aan het werk. Dat melden de vakbonden. Gistermiddag brak een spontane staking uit nadat een gedetineerde 2 cipiers had aangevallen. De man werd overmeesterd en zit nu in isolatie. In de loop van de ochtend hebben de cipiers het werk hervat. In Portugal krijgt de brandweer de bosbranden moeilijk onder controle. De wind bemoeilijkt de bluswerken. Zo'n 1000 brandweerlieden zijn ingezet. Er zijn intussen ook 5 brandweerlieden uit ons land aangekomen in Portugal. Ze gaan daar met een 70-tal collega's afwisselend de hele zomer helpen. Je hoort één van hen.
7: Het moeilijke is vooral de omvang. Het zijn gigantische branden waar ook samengewerkt wordt met heel veel mensen. Dus de coördinatie maakt het bijzonder moeilijk. En daarnaast de weersomstandigheden. De branden zijn bijzonder afhankelijk van de weersomstandigheden. In het bijzonder de wind. Ook hellingsgraden van bergen en dergelijke. Dus dat zijn dingen die wij in België niet of nauwelijks kennen. Dus dat wordt het voor ons wel interessant. Leren wij ook bij.
5: Ook in Spanje, aan de Costa Brava, woedt een grote bosbrand. Die is intussen wel onder controle. In 7 gemeentes blijft een lockdown van kracht. En ook de brand in Zuid-Frankrijk is gestabiliseerd. Oekraïne heeft opnieuw Russische olieinstallaties aangevallen aan de Oostzee dicht bij Sint-Petersburg. Dat is te zien op videobeelden op Telegram. Volgens de gouverneur van de regio werden er 67 Oekraïnse drones neergehaald. Het is wel nog niet duidelijk of er schade is en hoe groot. Bij een Russische aanval op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne vielen dan weer 4 doden en 27 gewonden. Reddingswerkers zoeken ook nog naar mensen onder het puin. En in New York is de Amerikaanse popster Taylor Swift afgelopen nacht getrouwd met de American voetbalspeler Travis Kelce. Het koppel huurde daarvoor de grote evenementenhal Madison Square Garden af, want er waren meer dan 1000 gasten aanwezig. De gasten moesten alles geheim houden en hun gsm's afgeven. Honderden fans stonden ook buiten toe te kijken. Het feest zou in totaal zo'n $20 miljoen kosten. Deze namiddag is het zonnig met soms wolkenvelden, maximaal tot 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten is er kans op een bui tot 26 graden dan. In de loop van volgende week wordt het zonniger en warmer.
8: Tess on the Beach
2: met Ruben van Gucht.

0: Een heel goedemiddag en welkom bij Tess on the Beach. Vanaf volgende week dan voelen we het zand echt tussen onze teentjes, want dan verhuizen we voor een maand met Jo naar Westende. Maar deze week met een mocktail in de hand vanuit onze studio in Vilvoorde. En mijn gast is vandaag Ruben van Gucht. Welkom Ruben.
1: Goedemiddag allemaal. Of goedemorgen allemaal.
0: Middag.
1: Middag allemaal. Ik denk vanaf wanneer hij opstaat.
0: Om hoe laat sta je op?
1: Voor mij zou het zeker goedemiddag zijn. Maar je hebt altijd mensen die lang uitslapen. Dan is het voor hen misschien nog een soort goedemorgen.
0: Oké. Okay.

0: enzovoort, zover ze erop zouden reageren. Op het moment dat ik zei tegen mijn redacteur van bon, laten we de lijstje er maar in zetten. En ja, het doel is alweer geslaagd, dus iedereen heeft erover gesproken. Maar buiten het feit dat de initialen erin staan, ja, gaan de mensen van dat lijstje toch niet veel wijzer worden.
1: Ja, ik ga je vertellen waarom ik eigenlijk aan het lachen was, maar ik kwam daar straks hier op de redactie en zei, zeg Tess, je hebt zelfs de Ruben. Ik zeg, ja. Heb jij die een boek al gezien met die initialen? Ik zeg, nee. Daar staat TG uit S in.
0: TG uit S.
1: Tess Rolses uit Schilderen.
0: Ja, nee, nee, want ik kom niet meteen op een alternatief. En ik weet 100% zeker dat Tess Goossens uit Schilderen zeker niet op de lijst
1: staat. Nee, dat weet ik ook. En je hebt wel wat alternatieven, hè?
0: Die zijn zeker voorhanden, dat is het probleem niet.
1: Zeg maar, wat ik eigenlijk wou vragen. Ben jij een lijstjesman, ook als het over vakanties gaat? Als je op reis gaat?
0: Nee, niet echt. Als je bedoelt van deze reizen moet ik absoluut nog gedaan hebben in mijn leven en daar een lijstje van bijhouden. Of we gaan naar die locatie, dit is het lijstje van de 10 restaurants waar je naartoe moet gaan. Of de 10 locaties die je gezien moet hebben. Eigenlijk niet, nee. Nee, ik ben veel meer go with the flow.
1: Chill.
0: Ja.
1: Oké. Vandaag duiken wij dus samen de zomer in. Ik wil van u eigenlijk alles weten wat vakantie betreft. Hoe comfortabel voel jij je in een aanpassende zwemshort? Of ga je liever naar naaktstranden?
0: Nee.
1: Ah, het krijg al direct antwoord.
0: Ah ja, sorry, Anna, ja? Maar ja, als je mij vragen stelt. Zeker van die suggestieve vragen, dan moet ik toch altijd onmiddellijk even antwoorden.
1: En wat was je leukste trip en heb je ooit een horrorvakantie beleefd? Daar mocht je al eens over nadenken, Ruben. Okay. Welkom bij Tess on the Beach.
2: Tess on the Beach.
3: Met Ruben van Gucht.

0: On the beach.
1: De vakantie-ID van Ruben van Gucht.
2: Ruben, pitch jezelf eens even als reispartner in 15 seconden.
3: Ik ben de makkelijkste reispartner om op reis mee te gaan. Er zijn maar twee zaken waar je rekening

0: rekening mee moet houden, is mij een uurtje laten lopen op een dag. Dus okay. Moet mijn sport kunnen doen. En voorts hou ik wel van wat natuur.
1: Naaktstrand of doe mij maar gewoon een zwemshort?
0: Ik ben niet van de naaktstranden om de doodeenvoudige reden. Ik was deze winter in Gran Canaria op vakantie een weekje om de zon te zien. En dat was naast een naaktstrand. Dat wist ik toen nog niet, maar ik ging dan ook weer elke dag gaan lopen. En dus liep ik ook langs het naaktstrand. En
1: dat moet alles uit doen, hè?
0: Nee, je mocht er wel voorbij lopen. Dus het is niet dat het geëist werd. Maar het zijn niet de meest aantrekkelijke lichamen die je daar zit.
1: Ah, je hebt dus wel eens rondgekeken.
0: Ja, maar ja, het ligt naast u. Ja. Je loopt er langs, dus ja. Mocht u nu op voorhand zeker zijn dat het allemaal goden en godinnen zouden zijn die er zouden liggen, dan denk ik wel dat ik ervoor zou kiezen. Maar geef me dan maar gewoon een zwembroek.
1: Een strakke of een losse?
0: Ik heb geen strakke zwembroek. Ik heb wel een losse zwembroek, maar ik hou er wel van om... Nu goed, ja, dan heb je een privé zwembad nodig, hè, van gewoon zonder iets te zwemmen. Maar de losse zwembroek is meestal aanwezig.
1: Sandaal of voor een man is dat eerder een schandaal?
0: Dat is een schandaal, ja. Gewoon teenslippers.
1: Ja.
0: Ja.
1: Boek lezen of een podcast beluisteren?
0: Geen van beide. Dus als ik moet kiezen, ga ik voor het boek.
1: Maar wat doe je dan op vakantie? Gewoon muziek luisteren?
0: Ik werk meestal door op vakantie. Ik neem mijn laptop bij de hand en ik ben aan het mailen of ik ben ideeën dat ik heb aan het neerschrijven. En voor mij is dat ontspannend. Dat voelt nooit voor mij aan als werken. Dus ik ga een uurtje lopen. Ik neem mijn tijd om wat koffie te drinken of iets fris te nemen. Ik ga eens even in het zwembad. Ik kom er terug uit, pak mijn laptop. Ik ga er terug in. Dat is meer mijn type vakantie.
1: Geef jezelf eens een score op 10 als reispartner.
0: Oh, dat is een hele moeilijke. Oh, ik denk voor zij die mij kennen, dat wel meevalt. Dat waarschijnlijk wel... Ik ben heel positief ingesteld. Ik klaag nooit, ik zaag nooit. Ik heb geen speciale verlangens of zo. Dus op dat vlak zal dat zeker een 8 of misschien zelfs voor sommigen een 9 zijn. Maar voor andere mensen, ja, als je bij mij op reis gaat en... Ja, ik wil dan die sport gedaan hebben. Yeah. En in een dag ben ik wel wat aan het werken aan mijn laptop en dat soort dingen. En daar voel ik me dan het meest op mijn gemak bij. Misschien is dat voor sommige mensen ook niet zo.
1: En dat leuk. Werken vind ik wel jammer, want dat is
0: waarom?
1: Toch een vakantie dan?
0: Maar jij, als pakt nu dat wij samen op vakantie zijn. En we liggen aan een prachtig zwembad in een prachtig hotel. En er wordt voor ons een drankje gebracht en we liggen op een mooie transat. Dat wacht tot we nog eens in het water willen gaan. En jij gaat in het water en vervolgens zeg je, oh, ik ga een beetje zonnen. En ik zit kijk daarnaast u op die laptop, wat heb jij er last van?
1: Oh, maar dan wil ik een beetje babbelen met u en een beetje over de natuur praten. En
0: ja,
1: over wat gaan we straks doen en wat gaan we weten. Eigenlijk zo het niks in uw hoofd hebben, zo het niks doen. Jij kunt dat niet, niks.
0: Nee, ik wil dat ook vooral niet. Het is niet van die kunnen, ik wil dat niet. Hij of zij die bereid is om meer te doen dan een ander, zal ook verder geraken dan een ander.
2: Dit is Tess on the Beach. Good times, great music.

0: Weet ondertussen al een beetje, Ruben, hoe je bent op vakantie.
1: Mag je nog mee, is de vraag.
0: Als je mijn laptop thuis laat.
1: Ja, dat wordt dus niks.
0: Naar waar reis jij het liefst? En ja, ik wil dan eigenlijk ook wel weten met wie. En op welke plek zien we jou nooit meer terug? Waar beleefde jij, met andere woorden, je ergste reis ooit? Dat wil ik zo meteen nog wel te weten komen.
2: Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
4: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
5: Medi-market.
6: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
9: Lotto is op zoek naar een mond.
10: Wat heb ik?
9: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
10: Ja, dat kan ik wel smaken.
9: Of specialiteiten over de hele wereld.
10: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
11: C'est si bon.
9: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
12: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
13: Zeevogel in 5 letters. Ja, meel.
12: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.

0: Stress on the Beach. Met Ruben van Gucht. De zomerstatus.
1: Ruben, een speciale zomer voor jou, want jij wordt opnieuw papa.
2: Mm-hmm.
1: Proficiat.
2: Dankjewel.
1: Is de kinderkamer
2: die is
1: in orde?
2: Af, die is af, ja. Die is af. Die is helemaal in orde gebracht.
1: Zeg jij zo'n handige Harry? Heb je daaraan bijgedragen?
2: Ja, er waren al wel wat dingen in orde en dan de rest. Maar goh, het was niet... Het is ook geen rocket science of zo. Hè.
1: Maar wel een speciale zomer.
2: Ja, absoluut. Ja, privé dus een speciale zomer, maar ook professioneel. Ja, ongelooflijk druk. Ik ben nu vooral bezig met het WK voetbal aan de ene kant te presenteren op VRT. Nog tot en met 19 juli doe ik alle matchen, want Karel en Maarten zijn al de Tour vertrokken. Dus er is nog één presentator over voor al de matchen die nu nog komen. Ik ben tegelijkertijd bij VTM het Tourprogramma aan het voorbereiden met Mark Uitroeven en Tom Bonen en die mannen. Daar zijn we de laatste weken heel fel aan bezig geweest. Ook al bepaalde reportage ervoor gedraaid en spots en dat soort dingen. Ik ben ook al heel veel bezig geweest de laatste weken en dus ook nu nog voor het programma dat er vanaf eind augustus aankomt op VTM. Ik ga tussendoor heel veel DJ-sets spelen.
1: Ja, je hebt een leuke single uit, hè?
2: Ik heb een single uit, dus die speel ik af en toe ook op de sets. Ik heb net deze week op Rechter gespeeld.
1: Wow.
2: De Gentse feesten komen eraan, maar ik doe er deze zomer ongeveer 55. Dus dat is ook bijna elke week 5-6 keer naar alle uithoeken van het land om te gaan spelen. Ik heb de Tour de France Femme die er nog aankomt. Ik moet becommentariëren. Ik ga in augustus redelijk wat opnames van Zeg Eens doen met James Cook. Dus...
1: Nee, dat moet je niet doen, hè?
2: Nee, ja, nu hier mag alles. Hè. Hier mag alles. Het is dat je mij eens wilt testen, we kunnen altijd eens spelen. Hè.
1: Ik vind dat wel tof.
2: Ik vind het ook een tof spel. Ja, ik heb het gevoel dat dat mij zou moeten liggen, maar we gaan dat zien natuurlijk.
1: En de tafel van Geert, dat is dan voor september?
2: Nee, dat zal zeker nog niet voor september zijn. Dat gaat later in het seizoen zijn.
1: Proficiat trouwens.
2: Dankjewel, hè. Dankjewel.
1: Ik denk dankjewel. Dat je dat keigoed gaat doen.
2: Ja, ik heb er ook veel goesting in. Vooral voor mij voelt het toch als een... Als een heel grote bekroning voor de laatste 10, 15 jaar. De mogelijkheden bij VRT waren er niet of niet altijd. En ja, toch heb je voor jezelf het gevoel van ik zou die kansen wel verdienen om dat type programma te mogen maken. En eigenlijk door die beslissing dan te nemen van zelfstandig te beginnen, heb ik onmiddellijk... Om te beginnen eerst en vooral door VTM die kans gekregen, want dat mogen we niet vergeten natuurlijk. En dan is er nadien nog een beetje, als een donderslag bij heldere hemel, de tafel nog bijgekomen. En dat voelt voor mij toch ook wel een klein beetje als een erkenning. En ik ga dat gerust toegeven, ook een beetje gramschap naar de mensen die mij die kansen misschien nog niet gegeven hebben in het verleden. Ja.
1: Ja. Is er eigenlijk tijd voor vakantie?
2: De laatste keer dat ik geweest ben, ik ben een dag of twee naar Amsterdam geweest, half maart. En nu ga ik van maandag 27 tot woensdag 29 juli op vakantie.
1: Ja, alleen jong.
2: Ja, nee, dat zijn de enige dagen dat kan.
1: Dat is wel heel kort.
2: Oh ja, maar ja, kijk, als je het geluk hebt zoals mij, dat elke dag in je leven als vakantie aanvoelt, dan...
1: En dan gaat de laptop weer mee op die paar dagen.
2: Ah ja, tuurlijk. Ja, sowieso.
1: Ongelooflijk. Zeg, want ja, het is hier geen date night, maar voor mij is dat toch een moeilijke als jij voor mij zit.
2: Allee?
1: Ja, ik vraag mij af.
2: Wat vraag jij je af?
1: Uw vakantieregeling. Met de vrouwen. Hoe pak dat dan aan? Stuur jij dan een doodle uit?
2: Mama, nee. Hè.
1: Hoe doe je dat dan?
2: Ja, kijk ja.
1: Want die willen toch allemaal...
2: Als je dat wilt weten, Tess, dan zul jij met mij moeten beginnen daten. En anders gaat het nooit te weten komen. Ah ja, kijk. Je moet ook maar een inspanning leveren.
0: Tess on the Beach. Met Ruben van Gucht. Ja, cool.

0: Paradise on the Beach.
1: Met Ruben van Gucht. De vakantieherinnering.
2: Ruben, is er zo'n zomer die om de een of de andere reden een onwaarschijnlijk diepe indruk op u heeft nagelaten?
3: Ja, er zijn er wel een aantal natuurlijk. Of ik heb altijd, denk ik toch, heel veel mooie zomers gekend. Omdat natuurlijk zomers bij mij gaan vaak gepaard met grote kampioenschappen. Waardoor je, ja, in mijn geval dan... Ik heb zomers doorgebracht in Tokio, in Rio de Janeiro. Ja. Ik heb zomers doorgebracht in Qatar, in Rusland, noem maar op. Dus ja, ik heb de wereld vaak gezien in de zomers. Maar toch ga ik een ander voorbeeld nemen. Dat is het jaar dat ik getrouwd ben met Laurence. Omdat één, het toch een heel groot moment is in uw leven. En twee, omdat we dan toen naast een receptie, een zeer uitgebreide receptie in België, ja, zijn we dan ook een petit comité, of toch alleszins een kleiner gezelschap, voor 4 dagen naar de Alpen getrokken. Ja, we hadden ons hart daar verloren. De ouders van Laurence die woonden daar ook ergens, deels. Wij deden dat ongelooflijk graag. Dat, als je mij vraagt, wat is uw ideale vakantie? Ja, dat was toen met Laurence als een hond mee gaan hiken in de bergen, in de rust, in de natuur. 'S Avonds heel lekker eten, een lekkere fles wijn erbij. Dat was het helemaal. Gaan fietsen een keer, dat soort dingen. Ik vond dat waanzinnig en ik denk er altijd heel veel weemoed aan terug. En dus die zomer zijn we dan met een 30-tal mensen, laten we zeggen 10, 15 mensen langs mijn kant, 10, 15 mensen langs haar kant, naar daar getrokken, 4 dagen daar samen doorgebracht. Samen gaan hiken, samen naar een kaasmakerij geweest, samen een degustatie van wijn gedaan, alleen noem maar op. Ja. Echt genoten van het leven. En dat is wel een zeer bijzondere zomer op die manier geweest voor mij.
2: Oké. Dat is speciaal ook, dat je dat als herinnering naar boven haalt. Dat is de vrouw die niet meer in je leven is.
3: Jawel, want iedereen blijft voor altijd in je leven, ja. Al is het maar in een herinnering.
2: Zien jullie elkaar nog?
3: Nee, want zij woont grotendeels in het buitenland. Dus dan is het al niet zo gemakkelijk om elkaar te zien natuurlijk. Maar we hebben nog contact. En we hadden tot in het najaar van vorig jaar hadden we ook nog onze hond samen. Hè. Er is nog altijd wel contact. Ja.
2: Oké, mooi. Ik heb hier op mijn papiertje staan, maar met dat je nu zegt die kaasmakerij, is er een geur die je meteen terug kan brengen naar die vakantie?
3: Ja, naar die vakantie.
2: Kaas.
3: Ja, dat is zo'n ammoniakgeur, hè. In die kaasmakerij, omdat dat is voor de buitenkant van die bol, dat is niet de lekkerste... Niet de lekkerste geur. Als ik aan zomers denk en aan geuren van zomers, dan is er maar één geur, denk ik, die bij mij onmiddellijk mij gelukkig maakt. Dat is gewoon de geur van hooi. Gewoon hooi, gras dat afgedaan is, dat gekeerd wordt door de boeren. Dat betekent lange zomerdagen, veel tijd, veel niks doen. Normaal gesproken ook veel zon, want anders kan dat gras niet drogen. Dat is Dolce Far Niente.
0: Good times, great music.
1: This on the beach met Ruben van Gucht.
4: One ticket, please.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blommaert. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach.
1: Dit is Joe. Vanavond bij VTM. Vastgeketende BV-duo's in Code van Koppes. En actie in Amsterdam bij VTM 2. Met Kevin Janssens in Black Lotus. Vanavond bij VTM en VTM 2. Adventure is everywhere.
2: Kom naar de Solden.
3: Nee, Solden.
2: Solden?
3: Een S Solden bij AS Adventure.
2: AS, dat is ook al mijn S.
3: Ja, Solden bij AS Adventure.
2: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
3: Nee, het is Solden.
2: Shit, hè.
3: En zondags open.
2: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
1: AS Adventure.
4: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting. Ego Keukens.
1: Krevel.
4: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
1: Krevel, leef beter. Hier Pipa de Kat.
5: En Bobby de Hond van Maxizo. Hallo!
1: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
5: Je kunt ook vriend worden.
1: Van Maxizo.
5: De dierenwinkel met de lage prijzen.
1: Dan krijg je de specialetjes.
5: Plezante tips, eerste klas advies.
1: En promoties natuurlijk. Goesen, hè?
5: Daar zijn vrienden voor.
1: Ah ja.
5: Ah ja.
1: Nu bij Maxizo. Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.
4: Tess on the beach.
6: Met Ruben van Gucht.

0: Stress on the Beach.
1: Met Ruben van Gucht. De horrorvakantie.
2: Is er zo'n vakantie, Ruben, waar je aan terugdenkt en denkt aan mij, oh nee, daar zou ik echt nu nooit meer naartoe willen?
3: Ik ben naar Doha geweest voor het WK voetbal Qatar. Ik vond daar niks aan. Maar een man die van de natuur houdt en die graag gaat lopen in de natuur en dat soort zaken, dan komt hij niet ver in Doha. Hè.
2: In de woestijn?
3: Waar is de als je naar de woestijn wilt, zijn ze allemaal via autostrades. Hè. Dus het is niet dat dat allemaal zoals bij ons mooie kleine wegjes zijn die daar ergens de woestijn niet aan, dan bestaat er niet.
2: Hè. Ah, is dat echt? Ja, ik ben er nog nooit geweest.
3: Ja, natuurlijk. Ja, je gaat de stad uit en dat is via één of twee autosnelwegen aan de andere kant van het land en klaar. Hè.
2: Ah, ik zou echt denken dat dat zo back to basic is, ja.
3: Nee, nee, daarvoor moeten we naar Marokko en dat soort dingen.
2: Ah, ja. Maar je bent wel een hele positieve, dus er moet al veel misgaan op reis eer dat je het niet meer zo leuk vindt, denk ik dan? Of?
3: Uiteraard zijn er dingen die mij kunnen ergeren op reis. En dat kan gaan van een te luidruchtige omgeving of zo. Dat vind ik helemaal niet leuk. Ja. Dat is ook ruis en dat is ook gewoon te veel. Je zoekt toch een beetje rust of zo op die vakanties. Als er geen mogelijkheid is om mijn dagelijkse sport te doen, vind ik ook heel lastig. Dan word ik eigenlijk het snelst van al ambetant van.
2: Ja.
3: Kan ik geen twee dagen volhouden.
2: En is dat omdat je energie kwijt wilt? Of omdat je je tempel in orde wilt houden?
3: De twee, maar ook het kopje leegmaken. Ja. Ik denk ook een beetje die routine die je er wilt inhouden op een of andere manier. Ik ben zo ooit eens, toen ik naar Kansas vloog, en ik daar een week ging blijven om onder andere een documentaire te maken, maar dat was ook een beetje half vakantie, ben ik eens mijn bagage kwijtgespeeld. Had ik niks, ook mijn loopschoenen niet. Oh, vreselijk. Oh, ik was niet om aan te spreken.
2: Ik zou denken, waar zijn mijn onderbroeken? Maar ja. Jij denkt, waar zijn mijn loopschoenen?
3: Ja, nee, ik was echt niet om aan te spreken. En dan weten ze dat ze actie moeten ondernemen om dat in orde te krijgen. Of te zeggen van kom, we gaan daar al wat shoppen en dan hebben we al wat kleren en dat. Want dat is dat was echt heel moeilijk in mijn hoofd dan. Hè.
2: Zijn er ooit al eens bang geweest op reis?
3: Ik ben ook zo'n vermijder van dat soort situaties. Ook bijvoorbeeld bij weggaan. Ik ga graag op restaurant en ik blijf graag lang tafelen en plakken. Maar bijvoorbeeld, ik was nu onlangs in Ibiza. En dan gingen de mensen na het restaurant nog zo richting de Pasha of richting de Universe en dat soort dingen. En dan zeg ik, voor mij is het oké. Okay. Ik heb mijn avond gehad, we hebben tot 12:30 of zo op restaurant gezeten. Ja, nee, en dat heeft nu niks met dat vechten te maken, want dat gebeurt dan nu niet. Maar oh nee, dan denk ik van mijn dag morgen gaat er niet beter door zijn.
2: Allee, gelijk met zo'n party animal.
3: Vooral misschien op een andere manier een party animal, maar nee, dat gaat... Dat maakt mijn dag niet de dag nadien. Integendeel. Dan heb ik ook weer een stuk van een dag verloren voor een dag nadien, omdat je weer net iets te lang slaapt. Hoewel ik dat nooit doe, zelfs al kom ik heel laat thuis, dan zal de wekker altijd nog op een zeer ordentelijk uur staan.
2: En om hoe laat dan?
3: Ja, dat hangt er een beetje van af, maar dat gaat toch gemiddeld gewoon 8:00 of 9:00 zijn.
2: En waarom?
3: Waarom? Omdat ik wil genieten van de ochtend. Ik wil mijn dag op mijn gemak kunnen beginnen. Als je pas kunt beginnen om 11:00, ja, dan loopt het toch weer wat achter de feiten aan. Dan, ik moet dat nog gaan doen. Of ik wil nog gaan sporten. Maar we hadden nog een uitstap naar daar gaan doen. Enzovoort. Enzovoort. Dus nee, dan sta ik liever op tijd op.
2: Oké, dus zelfs op vakantie...
3: Voor wekkers zetten eigenlijk. Wie heeft dat nu? Wie heeft nu zo'n wekker?
2: Hoe word jij nou wekker?
3: Een psychopaat heeft nu zo'n wekker. Bij mij is mijn toontje van mijn wekker is La Valse d'Amélie Poulain.
2: Oh.
3: Oh.
2: Kijk.
3: Ja, maar die van u is blijkbaar...
2: Uit. Ja.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
3: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kersverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro.

0: €1,99. Lunch Garden. Dit is Joe. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag. Ex-werknemers van topchef Seppe Nobels beschuldigen hem van wanpraktijken. Dat blijkt uit onderzoek van De Morgen. Nobels is bekend van onder meer het tv-programma Restaurant Misverstand. Hij won ook verschillende prijzen. Volgens de beschuldigingen zette Nobels vluchtelingen en asielzoekers in als goedkope werkkrachten en liet hij opbrengsten naar zijn privébedrijf vloeien en niet naar de VZW waarmee hij samenwerkte. Volgens De Morgen kampt hij ook met een drugsverslaving. In een reactie met zijn advocaat ontkent Nobels alle beschuldigingen. Wie bezwaar aantekent tegen een nieuw kadastraal inkomen, krijgt in 4 op de 5 gevallen gelijk. Het KI daalt dan in ieder geval, gemiddeld met 25%. Het kadastraal inkomen is een fictief huurbedrag dat de fiscus gebruikt om te bepalen hoeveel belasting je op je woning betaalt. In Portugal krijgt de brandweer de bosbranden maar moeilijk onder controle. De wind bemoeilijkt de bluswerken. Zo'n 1000 brandweerlieden zijn ingezet. Er zijn intussen ook 5 brandweerlieden uit ons land aangekomen in Portugal. Ze gaan daar samen met een 70-tal collega's afwisselend de hele zomer helpen. Je hoort één van hen.
2: Het moeilijke is vooral de omvang. Het zijn gigantische branden waar ook samengewerkt wordt met heel veel mensen. Dus de coördinatie maakt het bijzonder moeilijk. En daarnaast de weersomstandigheden. De branden zijn bijzonder afhankelijk van de weersomstandigheden. In het bijzonder de wind. Ook hellingsgraden van bergen en dergelijke. Dus dat zijn dingen die wij in België niet of nauwelijks kennen. Dus dat houdt het voor ons wel interessant. Leren wij ook bij.
1: Ook in Spanje, aan de Costa Brava, woedt een grote bosbrand. Die is intussen wel onder controle. In 7 gemeentes blijft een lockdown van kracht. En ook de brand in Zuid-Frankrijk is gestabiliseerd. Op het WK voetbal is het afwachten welke Rode Duivels in de basis zullen starten tijdens de match van maandagnacht tegen de VS. Zowel de Rode Duivels zelf als journalisten weten voorlopig nog niets. Je hoort voetbaljournalist Jarno Berto vanuit de VS.
3: Rudy Garcia heeft met zijn wissels tegen Senegal ons allemaal in een waas van verwarring gelaten. Ook al zijn er wel een paar zekerheden. De keeper, Thibaut Courtois, de kapitein, Yuri Tielemans ook. Maxime de Kuiper lijkt ons ook wel zeker van een basisplaats. En hetzelfde geldt voor Brendon Mechelen, de enige veldspeler bij de Belgen die al elke minuut op het veld stond.
1: Over bijvoorbeeld Kevin De Bruyne en Leandro Trossard is er minder zekerheid. Zij hebben ook niet meegetraind. En festivalorganisator Live Nation betaalt bezoekers van Werchter Boutique maximaal €25 terug nadat het dagfestival vorige zaterdag vroeger werd stopgezet door het noodweer. Daardoor kon de show van headliner Katy Perry niet meer doorgaan. Wie een gewoon ticket had, krijgt €20 terug. Wie een golden ticket had, krijgt €25 terug. Deze namiddag is het zonnig met soms wolkenvelden, maxima tot 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten is er kans op een bui, tot 26 graden dan. In de loop van volgende week wordt het zonniger en warmer.
0: Tess on the beach.
4: Met Ruben van Gucht.

0: Kiss on the Beach.
1: Met Ruben van Gucht. De koffercheck.
2: Kun je eigenlijk een beetje beter leren kennen, Ruben, aan de hand van wat je inpakt? Ik vermoed dat jij dat zelf
3: doet. Jawel, jawel.
2: Hoeveel outfits bijvoorbeeld neem je mee per dag?
3: Per dag? Oh man, toch. Je bent met een man aan het praten, hè. Je pakt er nu outfits per dag mee. Ja, één per dag, maar toch geen twee per dag.
2: Alleen voor 's avonds op restaurant te gaan, met madame.
3: Tess, we zijn toch mannen.
2: Maar draag je 's morgens hetzelfde als 's avonds?
3: Dat is heel simpel. Ik gooi heel snel wat dingen in mijn valies. Ik doe dat zelf en meestal zelfs voor een langere reis gaat dat niet langer dan 10, 15 minuten duren voordat mijn valies gemaakt is. Daar gaan een drie, viertal paar schoenen in. Dan heb ik het uiteraard over een sneaker, een slets gewoon, loopschoenen en misschien nog een andere sportschoen. Afhankelijk van of het dus een zomervakantie is of een wintervakantie zal dat met een aantal shorten zijn, een paar hemdjes. In de dag doe je gewoon altijd je zwembroek aan. En dan voor 's avonds, ja, wat hemdjes, maar ook niks speciaals, weet het, is vakantie.
2: Wat zou het vreemdste zijn dat ik in uw reiskoffer zou terugvinden?
3: Daar werden wel eens snoepjes in gestoken soms. In buitenland hadden ze heel vaak geen goede snoepjes. Spanje of zo, of in Italië, ik zeg nu maar iets, daar kenden ze die snoepcultuur veel minder dan bij ons.
2: En wat deed je dan graag, surkjes?
3: Dat kan een beetje van alles zijn, zure matten of dat soort dingen. Ik eet dat zeer graag, ja.
2: Fashion no-go op vakantie?
3: Drie kwart broeken en dat soort, maar dat is gewoon altijd no-go, denk ik. Ja. Allee, toch voor mij.
2: Ja. En neem je soms spullen mee van op reis?
3: Je bedoelt daar kopen?
2: Ja.
3: Of ik zou daar al bijna een maand moeten zitten. Ik heb dat wel eens gedaan als ik bijvoorbeeld voor de Olympische Spelen in Parijs was. En dan zit je daar een maand of vijf weken en dan ga je misschien wel eens zeggen, ik ga misschien nog een outfit extra halen. Dat is wel al gebeurd, maar als ik nu een week ergens ben, ga ik nu niet speciaal iets gaan kopen daar.
2: En een souvenirtje? Heb je ooit van iets van op reis?
3: Ik koop nooit iets. Ook voor
2: principieel?
3: Niemand. Mij weten ze dat ik hoef zelf niks. En ik breng ook niks voor iemand mee.
2: Ja, als je daarmee moet beginnen.
3: Inderdaad. Ik vind dat gewoon mega onbelangrijk.
2: Ja.
3: En als ik het zelf onbelangrijk vind, kan ik er geen aandacht aan besteden.

0: Tess on the beach.
1: Dit is Joe.
2: Het zomersouvenier van Ruben van Gucht.
3: Ruben, je hebt iets meegebracht voor mij.
4: Ja, ik moet nu wel zeggen, dit was niet oorspronkelijk wat ik wou meebrengen. Ik wou eigenlijk het shirtje hiervan meebrengen, maar ik vond het niet onmiddellijk. Maar dit hoort er ook wel bij. Het is een fietsbroek.
3: Oké.
4: Nog wel een van...
3: Strak.
4: Ja, nog wel een van het grote Mapei GB. In de gouden jaren van Johan Museeuw. Dus het is een broek die ons naar half jaren 90 gaat terugbrengen. Want voor mij de zomer... De mooiste of de mooiere zomerherinneringen gaan gewoon terug naar zomers in België. Ik heb prachtige zomers gehad in België. Ik vind ook dat mensen in de zomer in België moeten blijven. En in de winter moet ergens naartoe gaan. Maar in de zomer moet in België blijven vooral. Het is een fantastisch land. Alles is kortbij. Duizenden in festivals. Er is een zee. Aan de zee ga je 100.000 restaurants waar je naartoe kunt gaan. Ja. Allee, bon. Dus... ik ga graag op congé in België. En als ik aan de zomer terugdenk in België, denk ik aan grote vakanties met mijn grootmoeder, kijkend naar de koers, half jaren 90, de Tour de France, waar dus deze trui in reed.
3: Hoe oud was je dan toen?
4: Dan was ik 10, 11 jaar, zoiets.
3: Ja.
4: Maar dat staat dan ook onlosmakelijk, of dat is ook onlosmakelijk verbonden met de kampen met de jeugdbeweging. Dat is van het mooiste dat je eigenlijk ooit hebt meegemaakt in je leven. Hè. Dat is van een zorgeloosheid dat geen naam heeft. Je zit op prachtige plaatsen in België. Dus ja, ik heb nu daarnet wel het verhaal geschetst van de Alpen en Frankrijk en dat is heel mooi. Maar misschien waren die vakanties in België minstens even mooi. En heb ik daar nog warme herinneringen aan. Ja. Herinneringen aan.
3: En was het dan met uw ouders op reis gaan ook? In eigen land? Of?
4: Ja, we gingen naar de zee wel. En we gingen ook wel naar het buitenland en zo. Maar eigenlijk, die reis naar het buitenland was wel tof om te doen. Dat is nooit slecht geweest, in tegendeel. Maar... Als die nu tegen ons gezegd had, ja, we blijven gewoon in België, was dat minstens even goed. Ja, ik heb zo'n mooie, zorgeloze jeugd gehad. Ik woonde op de boeren buiten. Wij konden heel de dag in onze straat spelen. Ik had neven, nichten. We keken naar de Ronde van Frankrijk. We gingen eens naar het dorp om een matchje voetbal te gaan spelen met andere vrienden uit mijn klas en dat soort zaken. Ja, dat is gewoon geweldig, hè. Meer moet dat echt niet zijn. Niks overtreft het gemak en de luxe van je eigen huis.
3: Ja, dat is wel waar.
4: Het is ook zo, ja, je kent alles, je zit op je gemak, je kunt doen wat je wilt. Je hebt al je kleren die je blijkbaar als vrouw wilt dragen ook bij de hand. Dus

0: Ook dat is nog eens een pluspunt. Oké, ik begrijp wel dat je af en toe eens weg wilt, maar ik vind ook wel dat we met de nodige bewondering mogen spreken over Vlaanderen als vakantiebestemming.
1: Mooiste plekje in Vlaanderen?
0: Er zijn er heel veel en het hangt een beetje af van de gemoedstoestand, maar ik word altijd wel een klein beetje weemoedig van de Vlaamse Ardennen, het Pajottenland. Mm-hmm. Daar kan ik altijd, vanwege de rust, de glooiingen in het landschap. Mm. Maar ik kom ook graag aan de zee. Ik ben soms ook wel heel erg onder de indruk van bepaalde plaatsen in de Kempen, Limburg. Mm. Maar als ik dan toch nog één grote favoriet eruit mag halen, dan is het alweer gewoon bij mij thuis. Mijn zicht dat ik heb, dat heeft natuur, dat heeft luxe, dat heeft authenticiteit, dat heeft, dat heeft comfort, zoveel dingen. Dus ik voel me altijd een beetje op vakantie.
2: Hallo party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up to

0: in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roermond. Famous brands, lovely prices.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Even ballen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
4: Zee de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zidis, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
5: Schitterend, bij zo'n saus kan worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
4: Doorbakken.
5: Zeker?
4: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: de Vos Lemmes.
8: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
9: In Walibi!
10: En met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
11: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
12: en Brico Planet
11: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
12: 20% korting op alles.
11: En zelfs 25% voor B-plus leden.
12: Want zelfgemaakt
11: is slim bespaard.
12: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
13: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
14: Joehoe!
15: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Thijs on the Beach.
1: Met Ruben van Gucht. De grootste zomerliefde.
2: Ja, Ruben kan natuurlijk niet laten om het over de liefde te hebben. Maar ik denk dat je dat niet zo heel erg vindt.
3: Wat wil jij erover weten, mijn kind?
2: Wel, jij houdt een lijstje bij. Staan daar ook zomerliefdes op of is dat een apart lijstje?
3: Er bestaat geen apart lijstje van en er staan ook geen zomerlieven op. Ik ben tegen het concept van zomerlieven. Ik heb dat nooit gehad. Ik vind dat ook onnozel.
2: In uw jeugd ook niet?
3: Nee. Ik ben op dat vlak een hele aanhankelijke kerel altijd geweest. Dus ja, nee, ik moet die ontgoochelen.
2: Maar dat kan toch niet op kamp?
3: Nee, want wij zaten in een kleine jeugdbeweging van misschien maar 30, 35 leden. Dus dan moest het al heel goed lukken dat daar iets tussen zat, dat ook nog een keer uw smaak was. Nee, ik heb dat nooit gehad, punt. Ja, ik kan er niet aan doen. Ik zou het u wel anders vertellen als het er was geweest.
2: Maar alleen, ik had nu veel verwacht, maar dat niet.
3: Nee, ik vind dat een heel flauw concept eigenlijk.
2: Ja, dat je daar nu zo over denkt, maar dat u dat nooit is overkomen, dat vind ik wel apart.
3: Ja, het kan zijn dat het apart is, maar ik heb het nooit gehad. Ik heb wel zo zomers veel tijd doorgebracht met bepaalde personen, maar dat bleef dan ook duren nadien. Dus ja, dat is dan geen zomerlief natuurlijk. Als ik zo een jaar of 15, 16 was, die periode. En nadien zeker niet meer. Het zijn altijd veel langdurige contacten bij mij.
2: Oké. Welke romance is er dan ontstaan in de zomer en dan blijkbaar blijven duren, waar je zegt van amai, ja, die liefde, die link ik echt aan de zomer.
3: Ik wil zeggen, van alle mensen die ik bijvoorbeeld nu nog in mijn leven ken en zie, is er niemand die ik in de winter heb, die ik in de zomer heb leren kennen.
2: Dus in de winter heb je meer nood aan liefde?
3: Nee, want dus, je kunt er geen tijdstip op kleven. Nee. Dat kan gaan van, als ik het even voor de vuist weg zeg, december, februari, mei. Dat zijn verschillende momenten in het jaar. Hè.
2: Maar geen zomer?
3: Nee. En ja, ik heb er ook niet veel tijd voor in de zomer. Misschien heeft dat er ook mee te maken. Hè.
2: Ruben, ik vind het wel echt heel teleurstellend. Ik had echt hier...
3: Maar vertelt jij dan eens een verhaalje van jezelf?
2: Ja, toch, van de zomerliefde.
3: Van zomerliefde.
2: Ik heb wel een zomerlief gehad, ja.
3: Vertel eens, wie was dat? Initialen.
2: Ga jij mee? Maar ik wil zelfs de volledige naam zien.
3: De volledige naam.
2: Guido.
3: Klinkt als een Italiano.
2: Nou, dat was het ook.
3: Dat was in Italië.
2: Guido Dal Pozzo. En ik dacht eigenlijk dat hij mij voor het lapje hield. Want die gaf op het einde van de vakantie zijn adres. En dat was Via Castello d'Amore in Treviso.
3: Ja.
2: Nee, en ik dacht, ja, die brief gaat nooit aankomen. Want het was nog met brieven.
3: Het was met brieven nog.
2: Ja.
3: En je hebt een brief geschreven?
2: Ik heb een brief geschreven. Ik heb brieven teruggekregen.
3: Allee.
2: En op het einde van de vakantie, ik was toen 15 jaar. Die zei, nu ben je wat te jong, want hij was een beetje ouder. Hij zei, op je 25, dan bel ik je op. Ik kom naar België en ik kom je ten huwelijk vragen.
3: En
2: die gaf mij een ring. En ik dacht, daar hoor ik nooit niks meer van. Maar brieven geschreven, maar dat doofde dan uit. Op mijn 25... begon hij mij ineens terug te bellen, te faxen. Die wou naar Vlaanderen komen. En zei, remember what I promised. En die wou met een huwelijk vragen.
3: Oh, dat is wel geweldig. Vind ik wel een heel chic verhaal. Van hem.
2: Ja.
3: Maar je hebt dan weer de taaie tante gespeeld, zeker?
2: Ik heb het niet gedaan.
3: In plaats van zoals in een film daaraan aan toe te geven. Nou ja, zeg.
2: Ik was een beetje ik vond dat een beetje beangst.
3: Ja, dat is altijd dat is toch soms het probleem bij vrouwen, hè. Het probleem, het zal natuurlijk ook in sommige situaties al heel veel ten goede zijn gekomen. Maar er is toch een soort van gezonde argwaan of zo. Soms ongezonde argwaan.
2: Je hebt misschien wel gelijk. Het is eigenlijk een heel romantisch idee als ik het hier ook vertel. Maar ik kwam misschien net uit een slechte relatie. Dus ik dacht, nee, geen twee keer na elkaar. Even normaal.
3: Guido. Scusami.
2: Ja. Voilà. Dus kijk, het kan mooi zijn.
3: Mooi verhaal. Niet meegemaakt, ken ik niet. Maar ja. Ik vind het wel een cool verhaal.
2: Voilà.
3: Alhoewel dat ik zo het uitwisselen van brieven altijd een beetje teleurstellend vind.
2: Dus ja.
3: Je ziet elkaar niet. Drukt u letterlijk met de neus op de feiten dat er zo'n grote afstand is en dat je niemand kunt zien. Dat je ook, ja, of kunt eigenlijk niet verder toenadering zoeken. Kan ook niks gebeuren.

0: Thijs on the Beach.
1: Met Ruben van Gucht. Het vakantiemenu.
2: Als ze mij morgen vragen om een tankini aan te trekken, dan zeg ik... Je weet wel, zo'n Borat-pakje, hè?
3: Dan zeg ik... no way, of er moet een hele grote beloning aan vasthangen.
2: Oeh. De beste cocktail is...
3: Voor mij een ijskoude espresso martini of anders een even koude pornstar martini.
2: Een perfecte beachbody ziet eruit als...
3: Een vrouw die perfect in proporties, ja. Ik hou van rondingen, dus ik zie graag rondingen op alle plaatsen waar rondingen kunnen zijn, ja.
2: Als ik mezelf in mijn zwembroek zie, dan denk ik...
3: Ja, strak, goed getraind. Ja, ik zou daar niet veel aan willen veranderen, hoewel dat niet ver van perfect is, hè, maar ik ben heel blij met dat ik eruit zie, ja.
2: Belangrijk. Het beste vakantiegerechtje voor mij is...
3: In de zomer dan heerlijke, rijpe en verschillende kleuren van tomaten met stukjes burrata eroverheen. Vervolgens wat basilicumsnippers. Lekker met zout en vervolgens balsamico-azijn. Oh. En dat dan met een stuk stokbrood gewoon. Dat is, en dan een glaasje rosé erbij. En hopsa, we zijn vertrokken.
2: Lekker. Ik kan mij op vakantie ergeren aan mensen die...
3: Te luid zijn. Die vooral te luid zijn. Ik heb niet graag te luide mensen.
2: Mijn vakantie start pas als...
3: Als ik toch mijn valies heb neergezet in de kamer. Tot dan is het toch een beetje een gezeul en een gereis. Je probeert op een luchthaven al wel zo wat in de vibe te komen en een glaasje te drinken of whatever. Maar je bent toch nog onderweg.
2: Mijn droomvrouw waarmee ik graag eens op vakantie zou willen gaan is...
3: Tess Goossens.
2: Want dan gaat de laptop weg, hè?
3: Totdat jij je ogen dicht doet, dan mag ik hem terug openen.
2: Het meest overrated vakantieland is...
3: Ik vind het moeilijk, maar ik ga toch Spanje zeggen. Omdat ik het een heel dor land vind. Mankeer daar soms een beetje de stijlvollere locaties. Oké, er zijn er wel, hoor. Maar dan komt er weer veel op plaats terecht waar het net iets te veel matu vu is. Daar hou ik ook niet van. Dus ja, ik vind Spanje niet... Het is natuurlijk een heel makkelijk bereikbare plaats. Mm-hmm. En in de zomer is het ook vaak een veel te warme plaats. Allee, er zijn grenzen ook aan wat dat aangenaam blijft. Mm-hmm. Daarentegen, de keerzijde van de medaille is... Ik vind het dan weer een fantastische plaats om in de winter naartoe te gaan.
2: Ah, ja, ja, oké. Okay.
3: Want dat vind je dan weer nergens anders in Europa. Mm-hmm. In Zuid-Frankrijk, in Italië, is het op dat ogenblik ook te koud om daar nu echt van te kunnen genieten. En ik moet wel zeggen, de laatste 3-4 jaar zijn dat eigenlijk de vakanties geweest die ik het liefst deed. In december of in januari, gewoon een week terug in je short en in je t-shirt.
2: Ja.
3: En gewoon op een strandstoel van de zon kunnen genieten. Dat is gewoon op dat moment mega belangrijk.
2: De ultieme zomerhit is...
3: Een nummer van Gilbert Montagnier. Mm. Le Sunlight des Tropiques.
2: Ah, dat hoor ik ook.

0: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
1: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Deze radiospot is voor u.
3: Absoluut.
2: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
3: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
2: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
3: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
2: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
3: Hoe kan dat nu?
2: Zal je zeggen?
3: Zeg, het
2: is bedtijd. Tijd voor een sleep life bed.
4: Sleep life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Hier Pipa de kat.
5: En Bobby de hond van Maxizo.
6: Hallo. Hallo.
4: Beste katten en honden.
5: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
4: De dierenwinkel met de lage prijzen.
5: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
4: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden, heel de dag lang.
5: Ze zal het wel doorkrijgen.
4: Tot binnenkort.
7: Nu bij Maxizo, het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.
8: Deze week bij Hema. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema. Tess on the beach.
9: Good times, great.

0: Jazz on the Beach.
1: Met Ruben van Gucht. De droomreis.
2: De mooiste reis die je ooit hebt gemaakt, Ruben. Waar zitten we dan?
3: Goh, het zal dan toch uiteindelijk een halve werkreis zijn, vrees ik. Omdat ik daar met mijn werk gewoon al veel plaatsen heb gezien in mijn leven. En dan denk ik dat ik voor een Afrikaans land zal gaan. Want ik ben al heel vaak voor mijn werk ook in Afrika geweest. Ik was voor de NGO Light for the World een tweetal jaar geleden naar Rwanda afgereisd.
2: Ja?
3: Zij voeren daar operaties uit bij kinderen die cataract hebben of andere oogproblemen. En wij waren een twee, drietal dagen de ziekenhuizen gaan bezoeken en schooltjes gaan bezoeken. En dan hadden wij ook nog een twee, drietal dagen dat we een wat vrijer programma hadden. En dus toen zijn we gaan fietsen met de mountainbike en één mountainbike begeleider. We waren eigenlijk met twee daar en dus nog een mountainbike begeleider met drie mensen. Zijn we door het binnenland van Rwanda gefietst, langs het Muhazi-meer, letterlijk in the middle of nowhere. En je denkt, wauw, zie mij hier zitten. Zie mij hier zitten. Ik ga hier waarschijnlijk nooit nog van mijn leven hier komen.
2: Ja.
3: In een ongereptheid. Je kon op een bepaald ogenblik, waar een twintigtal mensen, kon je ook nog even met zo'n klein sloepje, een motorbootje, het Muhazi-meer op, bij een ondergaande zon. Ja, dat was mind-blowing gewoon, ja.
2: En als je nu mocht kiezen, zoiets dat nog op je verlanglijstje staat, op je bucketlist, een reis die je ooit nog wil maken?
3: Ik heb nu de laatste maanden gezegd van, ja, ik zou misschien eens naar Zuid-Afrika willen, dat ik nog niet gedaan heb.
2: Mm-hmm.
3: Maar het is ook geen must. Ik heb al zoveel in mijn leven gezien en ik ben zo vaak weg ook dat ik, als je mij vraagt, waar wil je naartoe? Dan zeg ik, ga gewoon naar huis. Ik ben graag thuis en ik ben te weinig thuis. Dus ja, mijn favoriete vakantie zal dan misschien toch maar gewoon het lieflijke Weert in Klein-Brabant zijn.
2: Dat is goed. Je mag bijna naar het lieflijke Weert teruggaan. Ik wil alleen zo meteen nog even van u een zomertip. When the going gets tough.

0: Paradise on the Beach.
1: Met Ruben van Gucht. De zomertip.
2: Is er zoiets waar je zegt van dat moet je echt gedaan hebben? Dat mag binnen of buitenland zijn?
3: Ja. Je moet absoluut deze zomer naar Congé PJ kijken. Ons nieuwe programma op VTM. Want dat gaat een geweldig zomerprogramma worden. Met mezelf in Zuid-Frankrijk. Maar vooral met Mark Uitroeven, met Tom Bonen, met Dirk de Wolf en met Jan Bakelands. Een absolute sterrencast.
2: Dat is wel waar, ja.
3: Tijdens de laatste week van de tour gaan wij ons onderdompelen in de Provence. Wie wil daar niet zijn in de Provence? En zij die er niet kunnen zijn, gaan er deels zijn door naar Congé PJ te kijken.
2: Dus jij pakt ons een beetje mee op reis?
3: Ja, ik pak jullie mee op reis. Maar vooral, ik denk, kun je het je zo ergens inbeelden. Wat is de ideale reis om met vrienden of vriendinnen te doen? Wat je daarnet voor een deel ook zelf beschreef. Er zijn geen plannen. We rijden 's morgens naar de bakker. Ja. We spelen een spelletje petank. In de namiddag smijten we ons in de zetel, want het is te warm buiten. En we zetten een tv op. En 's avonds dineren we samen gezellig.
2: Gaat je graag met vrienden op reis, ja?
3: Met deze mensen ga ik wel heel graag op reis. Maar op zich doe ik dat niet veel, omdat de tijd is ons beperkt. Dus dat doe ik nu niet speciaal veel of zo.
2: Ja.
3: Maar voor deze vier geweldige Charles maak ik met plezier een uitzondering.
2: Ja, daar zal nu toch wel eens een feestje plaatsvinden, hè?
3: Maar ik denk dat dat een hele dag feest gaat zijn.
2: Ja.
3: Het feest gaat er zelfs niet stoppen, denk ik.
2: Oké. Ruben, om af te sluiten. De zomer van 2026 is voor mij geslaagd als...
3: Hetzelfde een beetje. Als ik Congé PJ op televisie kom zoals ik het nu in mijn hoofd heb, dat het de kwaliteit kan bieden zoals ik het nu in mijn hoofd heb. En dan denk ik voor de rest nog een aantal geslaagde DJ-sets op grote festivals waar ik ga spelen. Dat zou ook heel fijn zijn. En ik ga er nog één ding aan toevoegen. En wat ik eraan ga toevoegen moet eigenlijk als allereerste komen, want ik was weer te veel in werkmodus aan het denken. Geslaagde geboorte. Dat alles voorspoedig mag verlopen. Dat is het allerbelangrijkste. Dat er dat alles gewoon goed gaat. Voorlopig gaat alles goed, maar dat dan ook alles goed gaat. En dat iedereen gezond is en dat soort dingen. Dat is mijn grootste wens dan voor de zomer van 2026.
2: Voor wanneer is het uitgerekend?
3: Half augustus.
2: En dan heb je eigenlijk een koningswens, hè? Een jongen en een meisje.
3: Ja. Nou ja, kom ik altijd maar dichter en dichter bij de rol van koning.
2: Zeg, ik wens u een hele fijne
3: dank
2: zomer
3: u.
2: Toe.
3: Jullie ook allemaal.
2: Vader. En dank u wel voor de hele leuke babbel.
3: Graag gedaan.
2: Goeie vakantie.
3: Geniet van de zomer.
2: Merci, jij ook.

0: World. Met kortingen tot min 50%.
1: Krevel.
2: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
1: Krevel. Leef beter.
3: Goedendag. Dit is een officiële mededeling. Uw hersenen hebben dringend meer beweging nodig. De signalen zijn eindeloos scrollen, vergaardagen vergeten en ontdekken dat uw sleutels al 3 dagen in uw schoenen liggen.
4: Schud je brein wakker met Puzzlefit, de app voor fans van Sudoku's, kruiswoordraadsels en woordzoekers. Exclusief voor abonnees van Het Laatste Nieuws, De Morgen en Humo. Jouw abonnement plus veel meer. Download nu de Puzzlefit-app en train je brein.
5: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Dit is jouw. Een onmisbare laptop, de geur van Mers gemaaid hooi en Dolce Farniente. Dat is dus pure vakantie voor Ruben van Gucht. 1:01 is het ondertussen geworden. Joe, nieuws krijg je van Serafien Smits. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. De Antwerpse brandweer heeft een stepper aangereden. De 4th of July ziet er anders uit door de extreme hitte in de VS. En festivalgangers van Werchter Boutique krijgen een compensatie. In Antwerpen heeft een bestelwagen van de brandweer een step aangereden. Het ongeval gebeurde iets over 12 uur. De stepper raakte zwaar gewond, maar is niet in levensgevaar. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. De Verenigde Staten vieren vandaag hun onafhankelijkheidsdag. Het land viert dit jaar zijn 250ste verjaardag. Maar door de extreme hitte zal het wel anders verlopen dan normaal. In Washington wordt het vandaag tot 40 graden. VS-correspondente Grete Keijzer.
9: Alles wordt opgeschoven van vanmiddag naar openingstijd 5 uur deze namiddag. De nationale Patriot Parade is afgelast. Het is veel te warm. Ook de hulpdiensten zijn niet in staat om een aantal honderdduizenden mensen onder zulke omstandigheden op te vangen.
8: Intussen klinkt er ook kritiek op president Trump, omdat hij de feestelijkheden helemaal naar zich toe trekt. En goed nieuws voor festivalgangers van Werchter Boutique. Ze krijgen een compensatie tot €25 nadat het dagfestival vorige zaterdag vroeger werd stopgezet door het onweer. Daardoor kon headliner Katy Perry niet optreden. Wie een gewoon ticket had, krijgt €20 terug. Wie een golden ticket had, krijgt €25 terug. De compensatie is uitzonderlijk, want het ging om overmacht. En daarom is de festivalorganisator eigenlijk niet verplicht om een compensatie te geven. Deze namiddag is het zonnig met soms wolkenvelden, maxima tot 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten is er kans op een bui tot 26 graden dan. In de loop van volgende week wordt het zonniger en warmer.
7: Dankjewel. Er staan 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel sta je 10 minuten stil. Richting Nederland tussen de Le Grellelaan en Berchem 6 minuutjes erbij. Richting grens Nederland op de A12 tussen Poldervliet en Berendrecht 9 minuten extra. Op de E19 richting Antwerpen, goed eraf, gaat goed verkeer lezen. Tussen Mechelen-Zuid en de Rumst 9 minuten erbij tellen. Op de A12 tussen Kleidallaan en Kontigse Steenweg en Wilrijk 5 minuten erbij. Als je nog op een andere plek in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
10: Dit is Joe
1: met Raf van Brussel.

Man, nee, blijf maar gewoon zitten. Je moet helemaal niet recht staan. Blue was dat bij Joe met All Rise. Goedemiddag. Het is vandaag 62e Sint-Martinusprijs wielerwedstrijd bij ons in de gemeente Kontig. Met andere woorden, ik ben content om daar te kunnen ontsnappen en bij jou te mogen zijn. En ik mag meteen wat gaan rammelen met de tijdzones, want we gaan samen naar het Californië van Beach Boys. Welkom bij Joe Summer. En ik ben blij dat ik toch weer iets ben te weten gekomen. Iets extra, hè, van Ruben van Gucht daarnet. Well, yeah.

9. Non, de pietjes, ze doen het weer. Ik heb altijd kippenvel bij Suzanne en Freek. Mooi, halverwege. Exact een week geleden stonden ze trouwens nog op het Antwerpse Live is Live festival. Nu, de weg ernaartoe was een avontuur, want hun wagen viel in pannen. Maar gelukkig konden ze rekenen op een echte politie-escorte, waardoor ze velen moesten teleurstellen die dachten dat Robbie Williams in de geëscorteerde wagen zat. Dat waren hun eigen woorden trouwens op hun Instagram. Suzanne en Freek werden liefdevol omarmd, zelfs met die hitte vorig weekend. Summer Battle. Ja, heel fijn hier nog eens te staan, zeg. Mijn god, de Joe Studio. Wat doet dat goed. Tijd voor iets nieuws deze zomer. De Joe Summer Battle. Ik mag twee zomerbommen lanceren. Die gaan het tegen elkaar opnemen. Maar er kan er maar eentje winnen. Ik heb twee Vlaamse dames in de aanbieding vandaag. Dat is ook al vooral heel leuk. Kies jij zometeen, want we gaan battelen, in de... gaan we naar de Turkse Riviera voor Hadise met dit. Ken je dat nog? Ja, natuurlijk ken je dat toch. Dus Hadise met Doom Tek Tek. Of ga je voor de Zuiderse heerlijke sfeer van deze fantastische vrouw? Ja! De fantastische Belle Perez, die je trouwens ook op Joe Paradise Beach live zal kunnen gaan aanschouwen. Stem nu in de Joe-app. Jij beslist en ik draai de winnaar.

0: Oh mijn god, ik word teruggecatapulteerd naar Scoutsvuiven met een vieze geur in het lokaal en een plakkerige vloer van het bier. Depeche Mode, just can't get enough by Joe. Heeft er iemand trouwens al de concertfilm M van Depeche Mode gezien? Die zou je op Netflix kunnen bekijken. De beelden die werden blijkbaar gemaakt toen ze in september 2023 voor bijna 200.000 fans speelden tijdens 3 uitverkochte concerten in Mexico-stad. Laat maar weten als je die al gezien hebt. In de Joe-app uit uiteraard, waar je nog kan stemmen voor de Joe Summer Battle. HTC, Doom Tech Tech of Belle Perez El Mundo Bailando. Nova Star komt eraan.
1: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie. Met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Wat wordt het vandaag?
2: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, dat is een makkie.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat.

Wat werd er en wordt er toch geweldige muziek gemaakt in eigen land ook. Hè? Joost Zwegers met zijn Nova Star en Wrong. Ik draaide daarnet Depeche Mode met Just Can't Get Enough. En ik vroeg aan jullie of aan jou of je de concertfilm M op Netflix al gezien hebt van Depeche Mode. Gitte, die heeft hem gezien. Die zegt, wat een sfeer, alsof je zelf tussen het publiek stond vanuit je luie zetel. Bram stuurt David Gahan... Ja, spreek ik het nu juist uit? Gahan, ja toch hè? De man die wordt precies alleen maar cooler met de jaren. Betty, die zei na de film ben ik meteen mijn oude cd's weer bovengehalen. Nostalgie ten top. En Karel die stuurt tenslotte nog, mijn vrouw keek mee. Voor 5 minuutjes had ze zelf gezegd, maar uiteindelijk heeft ze de hele film uitgekeken. Misschien moest er toch nog eens een regenachtige vakantiedag gaan komen. Is dat wel een optie, de concertfilm Depeche Mode, concertfilm M is dat, op Netflix. Summer Battle. Ja, in de Joe Summer Battle mocht jij beslissen wie er mocht beginnen wanneer ik op die playknop ga drukken. Hadi C met Doom Tek Tek of Belle Perez. De eerste, een superster in Turkije. En de andere die stond op 26 juni terug voor het eerst op het podium na het verlies van haar echtgenoot. Was op de foute party bij onze rode vrienden van Q Music. Ik heb, omdat het mijn allereerste battle is, Frank uitgenodigd. Frank werkt bij het Vlaams Philharmonisch Orkest en die heeft zijn pauk bij. En die gaat daar nu op rommelen. En oh wee, als die het niet doet. Winnaar van de eerste battle. En het was een kleine hint, die oh wee, oh wee.

zo leuk haar te horen en te zien terug op een podium. 70% van de stemmen haalden ze binnen in die eerste Joe Battle, die Summer Battle, die ik trouwens elk uur mag aansnijden met twee artiesten uiteraard. Moest ik kaarsen hebben in de studio, ik zou ze

0: Een wereldhit met een Belgisch randje. Marvin Gaye vond in Oostende opnieuw rust, inspiratie en zijn grootste comeback. Zonder die periode aan onze kust had die sexual healing misschien nooit bestaan. Ja, het zijtje kan wonderen doen. Dus hup, op naar de Koning Ridderdijk in Westende vanaf aanstaande donderdag. Kan je weer gaan genieten van Joe Paradise Beach. Er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik ga beginnen met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en Linkeroever. 14 minuten extra aanschuiven door een defect voertuig. Op de E19 richting Antwerpen ook aanschuiven tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En richting Nederland, grens Nederland, op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Berendrecht. 6 minuten erbij. Als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuutjes. En nu, Walter Groot.
1: Dit is Joe
2: met Raf van Brussel.

0: sprak daar straks over de documentaire M van Depeche Mode. Ja, toch, hè? Depeche Mode, hè? Die je op Netflix kan bekijken. En Bart, die stuurt nu dat er op HBO ook een heel fijne documentaire zou te zien zijn over deze fantastische groovy heren uit Chicago. Earth, Wind & Fire. Het is een ferme film, stuurt Bart. Volgestopt met archiefmateriaal en opgelukt met heel fijne animaties. En die legt alle stukjes van de kleurrijke Earth, Wind & Fire puzzel netjes op hun plek. Amai, Bart, dat is ongelooflijk mooi omschreven, dankjewel. Je hebt me wel geprikkeld. De heren waren van Chicago, Earth, Wind & Fire. En Peter Vermeulen, die stuurt een berichtje in de Joe-app. Die stuurt de Happy 4th of July, beste Raf en Co. Groetjes uit New Jersey. Dus ook voor jou, die aan het luisteren is daar. En ze vieren daar natuurlijk 250 jaar USA. En hij stuurt een zeer geweldige door. Ik denk AI gegenereerde foto, maar het is met veel stars and stripes. Vooral lachende gezichten tussen. Dikke proficiat daar. En bedankt voor je berichtje, Peter. Toto! Nu, na de reclame.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
8: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
9: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
10: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
11: Goedendag. Dit is een officiële mededeling. Uw hersenen hebben dringend meer beweging nodig. De signalen zijn eindeloos scrollen, verjaardagen vergeten en ontdekken dat uw sleutels al 3 dagen in uw schoenen liggen.
12: Schud je brein wakker met Puzzlefit, de app voor fans van Sudoku's, kruiswoordraadsels en woordzoekers. Exclusief voor abonnees van Het Laatste Nieuws, De Morgen en Humo. Jouw abonnement plus veel meer. Download nu de Puzzlefit app en train je brein.

beetje wegdromen met je voeten in het zand. Colby Kaye en Buzzly. Nog voor TikTok bestond, ging die Colby Kaye al viraal. Gewoon via MySpace. Ken je dat nog? Ik heb er ook nog gehad, zo'n MySpace-pagina. Maar dat is echt lang geleden. Dat is echt half jaren, 2005 of zo, vermoed ik. Die Colby Kaye wordt ook wel de vrouwelijke Jack Johnson genoemd. Nu qua sfeer, surf en laid-back gehalte begrijp ik dat helemaal. En wanneer ik dat zeg, dan denk ik ook aan een barbecue. En wat komt er dan op dat moment binnen? Een foto van Belinda van Overbeke. Die stuurt een foto van twee pruttelende, sappige, met loogboter besprenkelde gambas op de barbecue als voorgerecht. En ze gaat tonijn op de barbecue eten als hoofdgerecht. Mijn god, Belinda, dat ziet er ongelooflijk lekker uit. Laat het smaken. Twee gambas heb ik niet, maar wel twee ontzettend fijne platen. Ed Sheeran komt eraan, maar nu Sophie George met een beetje reggae mind.

De welgekomen Wedding Crashers had een titel van Suske en Wiske album kunnen zijn, maar een bruidspaar in Chicago hebben twee onverwachte gasten mogen verwelkomen. Niemand minder dan de DJ Martin Garrix en Ed Sheeran, die party crashten daar op hun huwelijk. Het was blijkbaar een goede vriendin van een vriend van. Het is zo'n verhaal van ken je. Maar Martin Garrix, die dacht gewoon, Ed Sheeran, wat denk je fijne man, laat ons gewoon naar dat feest gaan. Ja, dat was natuurlijk waanzin. De foto's die duiken overal op. En dat was natuurlijk een onverwachte huwelijkscadeau voor dat koppel. Oh, er gaat iemand beginnen kreunen nu, zeg. Oh, zie je wel. Oh. Doe maar mee dan, hè. Oh ja. Al die lekkernijen die worden doorgestuurd via de Joe-app. Wat er allemaal op de barbecue wordt gelegd vandaag. Ach, kwijt.

0: Het is een vedette en een paté. En hij blijft maar gaan, die Tom Jones. Met Sex Bomb. Het volgende uur mag je je weer aan zo'n Joe's Summer Battle verwachten. Twee zomerplaten waar jij mag kiezen. De welke ik zal draaien. Maar eerst werd het 3:01. En dat is hoog tijd voor het Joe Nieuws. Dat krijg je van Serafien Smits. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een brandweerwagen rijdt een step aan in Antwerpen. De hitte gooit roet in het eten op de onafhankelijkheidsdag in de VS. En Kimi Antonelli wint de sprintrace in de UK. In Antwerpen heeft een brandweerwagen een step aangereden. Daar raakte een man van 31 zwaar gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde vanmiddag op een kruispunt. Het parket onderzoekt nog wat er precies gebeurd is en hoe dat kon gebeuren. De Verenigde Staten vieren vandaag hun onafhankelijkheidsdag. Exact 250 jaar geleden scheurde de VS zich af van Engeland. Maar door de extreme hitte zal de viering anders verlopen dan gepland. In Washington kan het tot 40 graden worden vandaag. En daarom is het programma aangepast, vertelt Amerika-correspondente Grete Keizer.
2: Alles wordt opgeschoven van vanmiddag naar openingstijd 5:00 deze namiddag. De nationale Patriot Parade is afgelast. Het is veel te warm. Ook de hulpdiensten zijn niet in staat om een aantal honderdduizenden mensen onder zulke omstandigheden op te vangen.
1: Intussen klinkt er ook kritiek op president Trump, omdat hij de feestelijkheden helemaal naar zich toe trekt. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de sprintrace in de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij haalt het voor twee Britten, Lewis Hamilton en Lando Norris. Antonelli verstevigt zo zijn leiderspositie in de WK-stand. Veel zon, soms wat wolken en tot 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten is er kans op een bui, tot 26 graden dan. Maandag en dinsdag hetzelfde weer, vanaf woensdag zonniger. Vanaf vrijdag rond 30 graden.
0: Dankjewel. Er staan twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin met de langste file, die staat op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en Linkeroever. Door een defect voertuig moet je daar 22 minuten extra bij tellen. En richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Daar zijn ze aan het werken, dat heb je daar straks gezien. 11 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Dit is Joe.
4: Met Raf van Brussel.
0: En met iemand met een vreed hoog stemmetje en ook een topduet tussen twee grootheden. Goedemiddag. Wow.

Gewoon, hè. Denk maar aan frietjes met mayonaise, aan zon en een terras of een stevige kader en een dafalgannetje, dat werkt ook. Hè. En Rod Stewart en Tina Turner was eigenlijk ook een waanzinnig leuke symbiose. Hè. Hun versie van die Takes Two ontstond eigenlijk voor een Coca-Cola reclamefilmpje, maar de hit zelf die borrelde al sinds 1966 in onze hitlijsten. Dankzij Marvin Gaye, Kim Weston en dat klonk toen zo... Weinig aan veranderd eigenlijk, hè? Gewoon twee andere stemmen, maar deze versie is natuurlijk ook heerlijk Motown. Summer Battle. Ja, geen Motown in onze Summer Battle, maar wel twee zomerklassiekers. Waar jij mag bepalen welke van de twee ik zal draaien. Dus welke zomerklassieker laat jouw vakantiegevoel het hardst losbarsten in de Joe Summer Battle? Is het deze waarbij ik, als dit op een fuif gedraaid werd, mij vaak terugtrok op het toilet? Ik vond dat verschrikkelijk, de kuskusdans. Allee, toen ik iets ouder was, werd dat iets toegankelijker voor mij. Maar echt, ik vond dat hatelijk. Maar kijk, altijd wel een leuk moment op een fuif voor iedereen aanwezig die zin had in is goed te lebberen of iemand vast te pakken. Dus La Bamba van Los Bobos. Bobos, ja, dat kon ook, maar het is Los Lobos, Raf. Of deze. Ja, ik zat met die B van Bamboleo al in mijn hoofd natuurlijk. Gypsy Kings en Bamboleo. Je kan vanaf nu, als je de Joe-app opent, kan je kiezen tussen die twee platen. La Bamba van Los Lobos of Bamboleo van de Gypsy Kings. En de plaat die het meeste stemmen verdient, die draai ik zo meteen. Summer Battle.

0: Volgende week zaterdag, dus op onze Vlaamse feestdag, staan ze in het prachtige Brugse Minnewaterpark. Met andere woorden, op het Cactus Festival. Om 9:40 beginnen die zotte Britten aan dat ongetwijfeld fijne feestje. Want live is dat iets wat je nog nooit hebt meegemaakt. Madness! Zometeen Evanescence bij Joe.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Wat wordt het vandaag?
2: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, dat is een makkie.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Adventure is everywhere.
6: Kom naar de Solden.
7: Nee, Solden.
6: Solden?
7: Een S, Solden bij AS Adventure.
6: AS, dat is ook al mijn S.
7: Ja, Solden bij AS Adventure.
6: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
7: Nee, het is Solden.
6: Shit, hè.
7: En zondags open.
6: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Je kunt toch een vrijdag pakken?
5: AS Adventure.
8: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
5: en Brico Planet
8: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
5: 20% korting op alles.
8: En zelfs 25% voor B-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: Lotto is op zoek naar een mond.
10: Heb ik?
9: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
10: Ja, dat kan ik wel smaken.
9: Of specialiteiten over de hele wereld.
10: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
11: C'est si bon.
9: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €8 miljoen. Lotto, omdat het kan.

Vinden jullie mooi? Dat blijkt uit de inbox van de Joe-app. Evanescence en My Immortals heeft een nieuw album uit trouwens. Die van Evanescence, Sanctuary heet. Dat zullen ze op woensdag 26 september in Vorst Nationaal gaan voorstellen. Daar zullen we dan weer heel veel zwarte t-shirts zien dan die avond. Summer Battle. Ja, twee gigantische zomerplaten die worden tegenover elkaar gezet. En jij mag in de Joe-app kiezen welke ik zou draaien. Je kon kiezen tussen Los Lobos, La Bamba en Bamboleo van Gypsy Kings. En Marita Hano, of Hanot, die stuurt... Raf, die kuskusdans, die La Bamba, die leerde ik op mijn 9 jaar al kennen... doordat mijn oudste zus een fuif gaf. Thuis. En ik dus als 9-jarig klein meisje tussen al die gasten van 18 jaar meedansen. Dat is een leuke herinnering. Doet me veel plezier. Dankjewel voor dat leuke berichtje trouwens, Marita. Dus, door jullie gekozen met 66% van de stem. Ah, sorry Marita. Summer Battle.

0: De winnaar van de Joe Summer Battle van dit uur. Er komen er nog twee aan in mijn blok het volgende uur. En het uur daarna, enzovoort, enzovoort. Gypsy Kings en Bamboleo. Hey Raf, stuurt Fien den Donker. Evanescence komt op 16 september en niet 26 september. En ik dacht, maar heb ik nu 26 september gezegd? Dus ik ben gaan kijken in wat ik op voorhand had voorbereid in mijn scenario. En daar staat dus dat ik moet zeggen dat Evanescence op 16 september komt. Dus ja, het zal een gebrek aan zuurstof zijn, denk ik. Ik heb gisteravond een trouwfeest gehad. Misschien begint dat een beetje parten te spelen. Die Fien den Donker die gaat er trouwens aanwezig zijn op het concert van Evanescence. Want ze gaan daar tappen ten voordele van Okapi Aalst. Geniet ervan en goed tappen daar, beste Fien. Dank je wel voor je berichtje en mij aan mijn oren te trekken. Er komt zo meteen een man uit die een man aanliever... Ja, het zal de zuurstof zijn, denk ik. Er komt een man aan die eruit zag alsof hij tijdens het zingen met een onzichtbare vlieg aan het vechten was. Dat vond ik toch tenminste altijd als ik die bezig zag. Denk maar eens na over wie er eventueel aankomt na het verkeer. Er staan twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik zal beginnen met de langste file. Dan moet je 8 minuten aanschuiven. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En op de Antwerpse ring richting Gent sta je ook aan te schuiven. Ook 8 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Ik hou het voor je in de gaten. En als je nog op een andere plek in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. En dan nu de man die met een onzichtbare vlieg lijkt te vechten. Maar zo is er maar eentje, hoor. Hij heeft een stem om u tegen te zeggen.
1: Dit is Joe.
2: Met Raf van Brussel.

0: Ja, ja. Dat is nieuw bij Joe, All Because of You van Bas Cera. Je moet je eens voorstellen dat je op de festivalwei staat bij temperaturen van 4, 35 graden. De wei van Werchter Boutique vorige week. En je zweet jezelf daar te pletter. En plotseling komt er zo op dat open stukje achter de mengtoren, zo tussen de nadaars lopen er dan mensen van de security, komt er iemand van de security met een petje op en die komt jou crushed ice geven. Dus ijsblokjes helemaal tot moes geslagen om je aan te verfrissen. Dat is fantastisch. Er zijn heel veel filmpjes opgedoken van mensen die dus van dat crushed ice aannemen van iemand van de security. Maar wat nu blijkt, is dat een van die security mensen, de man, de jongeman met het petje, was die Bas Cera die je er net hebt gehoord. En hij heeft gezegd, hij heeft dat gepost op zijn Instagram en hij heeft eronder geschreven, ja, dat was een vakantiejob die eigenlijk al langer vastlag. Ik ging daar voor de security werken en ik wou die niet skippen, zelfs niet nadat ik de Voice van Vlaanderen ben geworden. Dat is heel goed, Bas, zo met de voetjes op de grond blijven. Echt waar. Maar dankjewel voor die heel mooie single. Zometeen, na de reclame, een knappe gast die groot werd dankzij Madonna, maar ook dankzij zijn jeansbroek.
1: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blomhardt. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach.
2: Dit is Joe. Zeg, De Vos.
3: Ja, Lemmis.
2: Geraakte jij aan mijn stek niet frit?
3: Oei, wat doet hij er zo op?
2: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
3: Ja, en?
2: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: De Vos Lemmis.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
5: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

De Jacksons die leerden ons het alfabet met ABC. En Gloria Estefan leerden ons tellen. Het was het laatste nummer dat ze onder de naam Gloria Estefan en de Miami Sound Machine uitbracht. Die 1, 2, 3. Wat een leuke plaat toch. En daarna ging ze verder onder de naam Gloria Estefan. Het was geen dikke hit bij ons, maar wel eentje in thuisland, de Verenigde Staten. Sultans of Swing, Dire Straits. Daar kan ik jou zo meteen ongetwijfeld mee plezieren. Maar eerst deze man. Ook een graag geziene gast op talloze festivals. Another Love van Tom Odell. Bij Joe.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Je had Boyzone, je had New Kids on the Block, je had Take That en dan nog die ene andere grote boysband. Die komt er zo meteen aan. Ondertussen werd het 4 uur en zit Serafien Smits klaar met het shownieuws. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Het Vlaams warmteplan is geactiveerd. De paus bezoekt Lampedusa en Elise Mertens stunt op Wimbledon. De waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteplan is van kracht. Dat heeft het Vlaams departement Zorg beslist. Omdat het de komende dagen opnieuw heel warm wordt. Klimaatarts Jules Vertriest geeft enkele tips.
4: Wat we eigenlijk aanraden is om nu al te beginnen met de omgeving koel te houden. De zonwering naar beneden te laten. De ruiten dicht laten als het buiten warmer is dan binnen. En goed te zorgen voor jezelf. Voldoende water drinken. Dat enerzijds. Anderzijds vragen we ook om in de omgeving te kijken naar mensen die misschien er alleen voor staan. Die extra kwetsbaar zijn. Om ook bij hen te kijken of zij het wel koel kunnen houden.
3: Vooral oudere kinderen en zwangere vrouwen moeten extra opletten bij warm weer. De ozonconcentraties zijn de volgende dagen wel normaal voor de tijd van het jaar. Paus Leo roept Europa op om migranten beter te beschermen. Hij pleit voor meer steun en meer hulp om zich te integreren. Dat zei hij tijdens een bezoek aan het Italiaanse eiland Lampedusa. Daar komen veel migranten aan om Europa binnen te komen, maar veel mensen overleven die oversteek niet. De paus sprak zich ook uit tegen een gedwongen terugkeer. En Elise Mertens heeft gestunt op Wimbledon. Ze klopte in de derde ronde de nummer 2 van de wereld, de Kazakse Jelena Rybakina, in 2 sets, 7-6 en 6-1. De achtste finales is het verste dat Mertens ooit geraakte in Wimbledon. Daarin speelt ze tegen de Tsjechische Marie Boskova, dat is de nummer 23 van de wereld. Mertens zelf staat 27ste. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij minima rond 12 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en meestal droog bij 26 graden. Maandag en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag zonniger en warmer.
2: Dankjewel, Serafien. Die trouwens niet neerzit in haar nieuwscel, maar staat recht. Ik heb mij vergist daar straks eigenlijk. 1 file nog, hardnekkige file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent is dat tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Maar het valt nog mee, denk ik. 5 minuutjes daarbij tellen. Als je nog op een andere plek in de file zou staan, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
5: Dit is Joe.
0: Met Raf van Brussel.

Begin van de maand, nee, wat zeg ik? Ik lieg. Begin juni, vorige maand eraf, bestond deze Treat You Better 10 jaar. En Shawn Mendes die beloonde op zijn Instagram zijn trouwe fans met een video van een live versie van die Treat You Better van op een concert in New York. Echt straf, straf nummer. Live is die ook ongelooflijk goed, die Shawn Mendes. Met in de comments daaronder trouwens ook felicitaties van Apple Music. Allee. Summer Battle. Mijn god, zeg, wat vliegt de tijd. Dit is al de derde Summer Battle van in mijn radioblok tussen 2 en 6. Straks mogen twee zomerse Joe-artiesten het vredelief tegen elkaar opnemen in de Joe Summer Battle. Ik mag ze aanreiken op een zilveren plattoek. En jij zwiert er straks eentje de compostbak in en zorgt ervoor dat die andere gedraaid wordt. Op het menu van dit uur. Bailando van Enrique Iglesias en Sean Paul. En we blijven in dezelfde titel hangen. Het uitermate zomerse Bailando van Paradiso. Welke van deze twee zomerhits wordt jouw hoofdgerecht straks na de reclame? Stemmen kan vanaf nu in de Joe-app. Ik zal ze nog eens allebei herhalen. Bailando, Enrique Iglesias en Sean Paul. Of Bailando van dat kleine, jonge, frele mevrouwtje met haar roze pruik. Paradiso, de Joe-app, daar moet je zijn.

0: Meteor en Hanna mee met Wat wil je van mee? Céline van Ooitsel en Meteor die zijn net terug van een deugd toen de vakantie in Griekenland. Dat is een koppel, hè, moest je het nog niet weten. Maar die terugreis die verliep blijkbaar niet van een leien dakje, want hun vliegtuig moest door zwaar onweer nog lang boven de luchthaven van Zaventem. Excuus, ik moet Brussels Airport zeggen. Het moest daar blijven cirkelen en zorgde voor klamme handjes en misschien nog wel iets meer. Misschien een beetje pipi in de broek. Céline van Ooitsel die verklaarde, ik was bang, maar mijn venteke was nog bang. Dus dat ging dan over Meteor. Die had blijkbaar, die was er niet zo gerust in. Maar kijk, eindgoed al goed op de grond met een lading foto's en filmpjes voor op hun Instagram-pagina. Trouwens, over vakantie gesproken, daar straks hoorde je tussen 12 en 2 het leuke Tess on the Beach. Onze Tess Goossens die heel de zomer, elke zaterdag en zondag, een bekende gast ontvangt voor een gesprek over zomer en vakantie. Het was een heel leuke eerste uitzending met Ruben van Gucht. Daar straks heb ik in de wagen naar geluisterd. En morgen tussen 12 en 2 kan je luisteren naar ons Tessje. En dan heeft het met Jeroen Meus en al zijn vakantieperikelen. Na de reclame, een onwaarschijnlijke meezinger van Human League.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
2: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
4: Het zijn solden in de designer outlets van

0: in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.
3: Torfs! Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kans handdoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Trouwens, je moet in de Joe app zijn als je wil stemmen in de, of op de Joe Summer Battle liever. Tussen Bailando van Enrique Iglesias en het aanhangsel Sean Paul. Of Bailando van Paradiso. De Joe app, daar moet je zijn. En de plaat met de meeste stemmen, die draai ik uiteraard. En ik had je deze meezinger beloofd. Hier is hij,

Deze Don't You Want Me van Human League was een van de allereerste platen waar een Lin LM1 drummachine werd gebruikt. Dat ongelooflijk strak geprogrammeerde ritme werd een beetje een blauwdruk voor veel synthpop uit de jaren 80. Dit bericht, eindebericht trouwens, was voor de muzikanten en de vakidioten. Summer Battle. Maar die zijn er wel, muzikanten en vakidioten. Die luisteren naar Joe Gold, dus af en toe zo'n beetje muziekduiding. Ach, ik ben ook een muzikant. Huppakee. De Summer Battle. Jij kon kiezen in de Joe-app tussen twee bailando's. Zijnde, die van Enrique Iglesias en Sean Paul. En de bailando van dat Waalse meisje. Het was een half Italiaans Waals meisje. Ik zat bij dezelfde platenfirma, dus ik ben ze zeer vaak tegengekomen. Met een roze pruik. Het was een heel lieve jonge dame. Bailando van Paradiso. Dankjewel voor het stemmen trouwens. Er is goed gestemd in de Joe-app. En dit is hem geworden voor dit uur. Summer Battle. Met 59% van de stemmen is het Bailando van Paradiso geworden. Wat een leuke zomerhit is dat toch, hè? Ah, doet me al snakken naar Joe Paradise Beach. Vanaf donderdag kan je er terecht. In Westende. Voor onze fijne collega's, lekkere ijs, zon, zee, strand, muziek, cocktails, al wat je maar wil. Alle info op joe.be trouwens. Si, senor.

0: 1994, Can You Feel the Love Tonight? Van Elton John, van in de razend populaire Disney-animatiefilm The Lion King natuurlijk. En nu aanvankelijk zou dat nummer in de film door dat ongelooflijk komische duo Timon en Pumba gezongen worden. Stel je dat voor, zeg. Dat had wel geweldig geweest. Maar Elton John vond dat niet zo leuk. Dus hij heeft het een beetje doorgeduwd dat hij het zelf zou zingen en voor de extra romantiek zou zorgen in die Lion King. Ik heb dat ooit eens moeten zingen op een doopfeest. Heel lang geleden. En ik ben daar een beetje van geschrokken, want dat was zo'n nummer dat je denkt te kennen. En ik dacht, ik ga dat in de auto op weg naar de viering nog wel eens opzetten. En toen had ik echt klamme handjes en een beetje koud zweet, want dat is toch niet zo simpel, dat nummer. Zometeen gaan we het over, hè? Maar eerst heb ik toch wel goed nieuws voor jou. Ik start die tune wel, maar ik kan je vertellen dat er geen files op onze snelwegen staan waar je meer dan 5 minuten verliest. Dus die hardnekkige file op de E19 die is ook verdwenen. Ook een beetje tover eigenlijk.
1: Dit is Joe.
2: Met Raf van Brussel.

0: Dit wordt spannend, dit wordt spannend. Mijn god, zeg, ik heb zo M&M's gaan halen uit de automaat. En zo'n pindanootje, dat wil wel eens blijven steken. Maar het zal wel gaan, ik heb net gedronken. Met Boyzone stond die Ronan Keating aan het begin van deze maand nog met hun Two for the Road concerten in Londen voor het allerlaatste vaarwel. Maar solo is die Ronan Keating zich ongelooflijk aan het amuseren in de studio. Meer nog, hij verzekert ons dat er binnenkort nieuw werk aankomt. Na de reclame, een liedje over een Oscar voor genieën, maar dan zonder rode loper en meestal met iets meer ingewikkelde formules.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
5: 30 ideeën voor pastaschotels.
4: In Libelle Lekker naar...
5: De 5 beste beleggingen van het moment.
4: In Trends of naar...
5: Belgische politiek achter de schermen.
4: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
7: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Ik herinner mij een aflevering van het Swingpaleis lang geleden. En deze Katrina Leskanic was daar te gast. Ik had er een beetje schrik van. Die wou mij altijd in haar kleedkamer trekken. Ik weet niet waarom, ik ben ervan gaan lopen. Ze staat trouwens vanavond met haar Katrina and the Waves in Oostenrijk. In Wenen op het Donau-Inselfest. Ergens op een eilandje in Wenen, Oostenrijk. Een plek waar deze fijne man uit Leuven trouwens wel vaker op het podium staat. En nu bracht hij zijn vriend DJ Licious mee. Dit is Milo Baggio.

0: Kleenexjes op in de studio. Ongelooflijk toch, hè? Bryan Adams die zegt dat hij dat in 45 minuutjes geschreven heeft. 15 miljoen keer verkocht. Ach, wat een fantastisch nummer. Het is 5 uur, het is tijd voor het Joe News. En dat krijg je, zoals steeds, van de immer geweldige Serafien Smits. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Code geel voor hitte tot en met woensdag. Brand in een woontoren in Anderlecht. En de bosbranden in Spanje en Frankrijk zijn ook slecht nieuws voor de Tour. Het KMI kondigt code geel af voor de hitte tot en met woensdag voor het hele land, behalve aan de kust. De komende dagen wordt het weer warmer. Vanaf donderdag halen we 30 graden of meer. En dus stevenen we af op een tweede hittegolf op korte tijd. Daardoor is ook de waarschuwingsfase van het Vlaams warmteplan van kracht. Klimaatarts Jules Verdriest geeft enkele tips.
2: Wat we eigenlijk aanraden is om nu al te beginnen met de omgeving koel te houden, de zonwering naar beneden te laten, de ruiten dicht te laten als het buiten warmer is dan binnen. En goed te zorgen voor jezelf, voldoende water drinken, dat enerzijds. Anderzijds vragen we ook om in de omgeving te kijken naar mensen die misschien er alleen voor staan, die extra kwetsbaar zijn, om ook bij hen te kijken of zij het wel koel kunnen houden.
1: Vooral oudere kinderen en zwangere vrouwen moeten extra opletten bij warm weer. Het is de tweede keer dit jaar dat we in die waarschuwingsfase zitten. In de volgende fase kan de Risk Management Group beslissen om naar de alarmfase te gaan, zoals eind juni al gebeurde. Het heeft vanmiddag gebrand in een woontoren in de Peter Boswijk in Anderlecht in Brussel. Het vuur ontstond in een appartement op de 8e verdieping. 6 mensen raakten gewond en werden ter plaatse verzorgd, onder hen 2 baby's. Niemand moest naar het ziekenhuis gebracht worden. Het appartement waar de brand uitbrak is volledig onbewoonbaar. Ook de bewoners van enkele andere flats kunnen nog niet terug naar huis door rookschade. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. De bosbranden in Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje bedreigen ook de Ronde van Frankrijk. Die wordt zo meteen op gang geschoten in Barcelona. Onze man in de Tour, Stijn Vlamink.
3: De komende 3 dagen passeert het peloton in de buurt van die bosbranden. De Franse ministeries zijn heel alert. Ze hebben een omzendbrief klaar. Als de bosbranden niet onder controle geraken of de luchtkwaliteit is te slecht, dan wordt er niet gekoerst. Er is crisisoverleg bij ASO. Eventueel kunnen parcoursen ook nog worden aangepast. Dus het gaat niet alleen over schrappen. Er ligt een hitteprotocol klaar.
1: De Tour opent met een ploegentijdrit over bijna 20 kilometer, met op het einde de beklimming van de Montjuïc. Elise Mertens heeft gestunt op Wimbledon. Ze klopte in de 3e ronde de nummer 2 van de wereld, de Kazakse Jelena Rybakina, in 2 sets, 7-6 en 6-1. Rybakina won Wimbledon 4 jaar geleden. Mertens kan het zelf amper geloven.
4: I have no words, actually. I feel a little bit like, definitely one of the biggest wins of my career, especially here at Wimbledon. Yeah, just very, very pleased about my performance today.
1: De 8e finales is het verste dat Mertens ooit geraakte in Wimbledon. Daarin speelt ze tegen de Tsjechische Marie Boskova, dat is de nummer 23 van de wereld. Mertens zelf staat 27e. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de sprintrace in de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij haalde het voor 2 Britten, Lewis Hamilton en Lando Norris. En Antonelli verstevigt zo zijn leiderspositie in de WK-stand. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij minima rond 12 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en meestal droog bij 26 graden. Maandag en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag zonniger. En vanaf donderdag dus 30 graden en meer.
0: Dankjewel, Serafien. Volgens mijn computertje staat er op dit moment op de Vlaamse snelwegen geen enkele file waar je meer dan 5 minuten verliest. En dat maakt me blij. En ik hoop dat dat voor jou hetzelfde geldt.
5: Dit is Joe.
6: Met Raf van Brussel.
0: Ja, we moeten schitteren als een ster als we wat moeten geloven. Maar eerst nog Eurythmics. Goedemiddag.

Aswad werd al opgericht in 1975, maar pas in 1994 braken ze door bij het grote publiek met dit, deze shine. Dat duurt soms wel even voordat de zon doorbreekt. Dat blijkt ook bij Aswad. Summer Battle.

0: zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's?
0: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, jong. Gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
3: Wow, de grootste schommel van de wereld.
4: En een avonturenparcours.
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
2: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
6: Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer.
0: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
7: Maar schatke, elke kleur past perfect bij u.
0: Oh, dat is lief. Maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Uh-huh. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
7: Oh, dat was makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
0: Oh.
6: Kiezen begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts in Lier, Temse of Roeselaren. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.

I'm good, zingt hij. Ik hoop het echt, want die Jelly Roll en zijn Bunny XO, zijn vrouw, die zijn na bijna 10 jaar huwelijk uit elkaar. Maar wel een leuke single en de ene battle is de andere niet. Summer Battle. Ja, jij mocht weer kiezen tussen twee fantastische zomerplaten die echt deze zomer thuis horen. En ook niet zouden misstaan vanaf donderdag 9 juli op Joe Paradise Beach in Westende daar. Gilbert Montagnier, Les Sunlight des Tropiques of Claude François, Je vais à Rio. Er is goed gestemd en ja, er is toch een redelijk duidelijke winnaar. Als ik zeg dat 41% van de stemmen

0: Cambodja gaat over gewone mensen die plots terechtkomen in een oorlog. Net zoals vandaag nog steeds gebeurt, zei Kim Wilde in een interview. Gisteren stond ze trouwens nog op het Kipania-festival in Helsinki, Finland. Ik ben er zeker van dat ik dat fout heb uitgesproken. K-I-P-I-N-A met een trema op. Een Kipania, denk ik dan, hè, festival in Finland. En dit najaar trekt ze ook nog door Australië. En op 18 april staat ze in de Antwerpse Roma. En een dagje later ook in het Oostense Casino Cursaal. Kim is een bezige bij, zeg ik u. Leuk berichtje van Mieke de Smet, die stuurt: we zijn terug aan het keren van een dagje zee. Zo'n fijne muziek, Rafke. Ja, het is heel fijn om nog eens op Joe te mogen presenteren. En dan word je toch weer ondergedompeld in een ander soort muziek dan de heerlijke 60s en 70s en soms 80s van op Joe Gold natuurlijk. Dankjewel voor je berichtje, lieve Mieke. En ik kan je inderdaad vertellen dat het een vlotte terugrit zal zijn, want er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Joepie.
1: Dit is Joe.
2: Met Raf van Brussel.

Pharrell Williams en Happy. Waarom zeg ik dat nu op die manier? Ik weet het eigenlijk niet. Pharrell Williams en ja, Rani de Koning zei dat vroeger ook altijd. Pharrell, Pharrell. Zwat, ik ga het laten varen. Mensen die binnenkijken in de Joe Studio, hallo allemaal. Het is heel fijn om eens terug te zijn. Die hebben mij daarnet een pakje M&M's met pindanoot zien openscheuren en naar binnen werken. Ik ben dat hier gaan halen uit de automaat in de middengang hier in het grote gebouw. Ja, ik weet het, suiker en chocolade, maar ik had een appelflauteke, zoals mijn zoon vroeger, ik denk dat hij 5 jaar zei, die zei, ik heb papa, ik heb een appelfluit. Dus die had dat volledig omgevormd tot iets compleet anders. Maar ik had dus een appelfluiten en ik ben een zakje M&M's gaan halen uit de automaat. En ik dacht, het is zo 5:30 misschien, het is nog te vroeg voor het avondeten, maar misschien zit jij ergens op een terrasje of in de wagen of ben je gestopt onderweg aan een tankstation en heb je zelf wel zo een of ander zoetigheid uit de winkel meegehaald. En ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat jij misschien als heel laat 4 uurtje tot jou hebt genomen. En weet je wat? Ik kom hier 1 keer vervangen en bah, hang er maar een plaat aan vast. Laat me weten wat jij zo meteen als zoete bek naar binnen hebt gespeeld en welke plaat jij daarbij wil horen. Laat me weten in de Joan. En dan zie ik wel wat ik ermee doe straks. Ik draai ze misschien wel. M&M's zijn op. En verder met de fantastische muziek. Eye of the Tiger bij Joe Gold. Joe Gold, wat zeg ik nu? De machtige gewoonte. Bij Joe, Survivor en straks nog Mea en All About the Money. Voer je af.

0: vanavond bij VTM. Vastgeketende BV-duo's in Code van Koppes. En actie in Amsterdam bij VTM 2. Met Kevin Janssens in Black Lotus. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech?
1: Wat?
2: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
1: Oh nee.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
0: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort ready on.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. Stand off, want we zijn er al.
4: Joehoe!
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Bij Zalando.
2: Wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
7: Solden bij Zalando.
8: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico, Brico City
9: en Brico Planet
8: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
9: 20% korting op alles.
8: En zelfs 25% voor B-plus leden.
9: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
9: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: Lotto is op zoek naar een mond.
11: Wat heb ik?
10: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
11: Ja, dat kan ik wel smaken.
10: Of specialiteiten over de hele wereld.
11: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
12: C'est si bon.
10: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
13: Krevel.
14: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
13: Krevel. Leef.

Wat een verfrissend visitekaartje was dat toch in 98. Mega, it's all about the money. Ik heb mij daar straks naar de automaat, de snoepjes, snoepautomaat begeven in de middengang hier bij DPG Media, waar Joe in de gebouwen zit natuurlijk. Hè. En ik heb me daar een zakje M&M's uit de automaat gekocht, omdat ik een klein appelflautje had. En ik was benieuwd naar wat jij misschien als laat vier uurtje tot jou hebt genomen. En je mocht daar ook een plaat aan ophangen. Rita André, die zegt chocolademuffin half deel. Nog een ander deel voor mijn ventje gelaten. Snoeptomaatjes en moerbessen en een tas botermelk. Ik had dorst en een appelflaute. Ik was in de tuin bezig en ik was compleet het uur uit de gaten verloren. Bram, die is een zakje paprika chips aan het eten. En die moet nu nog zorgen dat het niet tussen de toetsen van zijn toetsenbord terechtkomt. Oh, dat is de hel. Gewoon. Graag iets van Madonna vroeg hij. Saskia, die is een pannenkoek aan het eten die over was van gisteren. Ze maakt vandaag nog beter. Ja, zo is dat. Hè. Def Leppard, pour some sugar on me. Een appel, zegt Eefje. Ik probeer flink te zijn. Graag hard times van de Scaps. Isabel Knop, als vier uurtje eet ze een matte taart. En ik mag zelf een plaatje kiezen. Dankjewel, Isabel. Emily Versluis, die zegt de ideale kans hebben om een plaat van M&M te draaien. Dat is goed geprobeerd. Emily, maar je moest er wel bij. Zeggen welk snoepje je hebt gegeten, heb je niet gedaan. Patrick Brak die stuurt, ik heb zo net een lekkere Frisco gekregen van de lieve buren. Graag Beautiful Noise van Neil Diamond. En Neil Diamond is populair blijkbaar, want Nadia Loontiens die heeft een kersenkoek gegeten na de line dance namiddag. Graag Cherry Cherry van Neil Diamond. Sandra Witgeers, ik eet net een kommetje verse aardbeien met skir. Oh, lekker zeg. Ik hou van het nummer Red Light Spells Danger van Lionel Richie. Dat is Billy Ocean, denk ik. Een pak frietjes, telt dat ook als laat vier uurtje? Ik vraag het voor een vriend, stuurt Fabien door. Maar natuurlijk, Fabien, dat is gewoon nationaal erfgoed, die frietjes. En de plaat maakte voor haar niet veel uit. Maar als ze dan toch moet kiezen, je voelt het al, ze heeft het toch gedaan, dan graag deze George Ezra. Bedankt voor jullie openhartige getuigenissen.

onverwoestbaar is die ook, hè, die Duitser. Matthias Reim, verdammt, ik liebe dich, die blijft ook maar optreden. Maar wat een dikke hete was dat toch. Hè. Het was heel fijn dat ik deze Joe Summer voor mijn rekening mocht nemen van 2 tot 6. Geniet zometeen van mijn fijne collega Brecht. Je gaat er ook een heel fijne avond van maken. Ik wens je nog een heerlijk weekend. En kom zeker eens langs naar Joe Paradise Beach, hè, vanaf aanstaande donderdag in Westende aan de Koning.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: We tellen verder af naar Joe Paradise Beach vanavond. Van Club Tropicana tot Amor de Mis Amores. Joe Summer op zijn best. Eerst naar Serafien Smits, want die heeft het nieuws van 6 uur. Dag Serafien.
3: Hallo, goedemiddag. Goeie avond al. Een grote politieactie in Kuurne. Code geel voor hitte en de bosbranden bedreigen de Tour de France. In de wijk in Kuurne in West-Vlaanderen is een grote politieactie aan de gang al sinds vanmiddag, dat meldt HLN. De omgeving is daar afgezet. Aanleiding is een mogelijke schietpartij tijdens een schermutseling. De politie vermoedt dat een gewapende man zich verschanst in een van de huizen. Daarom zijn ook de speciale eenheden opgeroepen. Meer informatie is er voorlopig niet. Het KMI kondigt code geel af voor de hitte tot en met woensdag voor het hele land, behalve aan de kust. De komende dagen wordt het weer warmer. Vanaf donderdag halen we 30 graden of meer. En dus stevenen we af op een tweede hittegolf op korte tijd. Daardoor is ook de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteplan van kracht. Klimaatarts Jules Vertriest geeft enkele tips.
4: Wat we eigenlijk aanraden is om nu al te beginnen met de omgeving koel te houden, de zonwering naar beneden te laten, de ruiten dicht te laten als het buiten warmer is dan binnen. En goed te zorgen voor jezelf. Voldoende water drinken, dat enerzijds. Anderzijds vragen we ook om in de omgeving te kijken naar mensen die misschien er alleen voor staan, die extra kwetsbaar zijn, om ook bij hen te kijken of zij het wel koel kunnen houden.
3: Vooral oudere kinderen en zwangere vrouwen moeten extra opletten bij warm weer. Het is de tweede keer dit jaar dat we in die waarschuwingsfase zitten. In de volgende fase kan de Risk Management Group beslissen om naar de alarmfase te gaan, zoals eind juni al gebeurde. De bosbranden in Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje bedreigen de Ronde van Frankrijk. Die is een klein uur geleden op gang geschoten met een ploegentijdrit in Barcelona. Onze man in de Tour, Stijn Vlaminck.
5: De komende drie dagen passeert het peloton in de buurt van die bosbranden. De Franse ministeries zijn heel alert. Ze hebben een omzendbrief klaar. Als de bosbranden niet onder controle geraken of de luchtkwaliteit is te slecht, dan wordt er niet gekoerst. Er is crisisoverleg bij ASO. Eventueel kunnen parcoursen ook nog worden aangepast. Dus het gaat niet alleen over schrappen. Er ligt een hitteprotocol klaar.
3: Remco Evenepoel mikt meteen op winst in de ploegentijdrit en de eerste gele trui. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is de Poolse titelverdedigster Iga Swiatek uitgeschakeld in de derde ronde. Ze verloor in twee sets van de Filipijnse Alexandra Iala 7-6 en 6-2. Swiatek is nogthans de nummer 3 van de wereld. Iala staat 32e. Eerder vanmiddag stunte onze Elise Mertens. Zij klopte in derde ronde de nummer 2 van de wereld, de Kazakse Jelena Rybakina, in twee sets 7-6 en 6-1. Rybakina won Wimbledon 4 jaar geleden. Mertens kan het zelf amper geloven.
6: I have no words actually. I feel a little bit like, definitely one of the biggest wins in my career, especially here at Wimbledon. Yeah, just very, very pleased about my performance today.
3: De achtste finales is het verste dat Mertens ooit geraakte in Wimbledon. Daarin speelt ze tegen de Tsjechische Marie Boskova, dat is de nummer 23 van de wereld. Mertens staat 27e. En in het dubbelspel bij de mannen staat Sander Chilet in de derde ronde. In het vrouwendubbel ligt Magali Kempe eruit in de tweede ronde. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij minima rond 12 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en meestal droog bij 26 graden. Maandag zon en tot 28 graden. Dinsdag meer wolken bij 25 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.
7: Dit is Joe.
0: Met Brecht van Meijerhout.

is een blijver. Hè. Deze Turn the Tide, toen we inderdaad de switch maakten naar het nieuwe millennium en de millennium bug. Weet je dat nog, we waren allemaal zo bezorgd. Het was een maat voor niets eigenlijk. En nu de switch naar een heel

De eerste week Joe in zomermodus zit er bijna op, maar op deze zaterdag komt een van de hoogtepunten. Ik serveer je de beste muziek voor je tuinfeest of andere fijne bezigheden. Jan bijvoorbeeld, die heeft de hele buurt uitgenodigd op een barbecue. Een jarenlange traditie en gelukkig staat hij er niet alleen voor, want zijn ondertussen uit de kluiten gewassen zonen helpen mee de vleesjes omdraaien. Geniet ervan daar, altijd welkom om ook jouw zomerverhalen op dit moment te delen in de Joe-app. Hier komen de B-52's en het fantastische...

0: E-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
2: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
5: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
4: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
6: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
7: In Walibi!
8: Met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
9: Zeg Karen hier, hè. Ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
6: Psst, Karen.
9: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
6: Karen, stapelkorting bij Moris.
9: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
6: Karen, ik ben het. Huh? Bij Moris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels je koopt, hoe meer korting.
9: Echt?
6: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
9: Maar dan moet je toch niet fluisteren? Dan moet je roepen.
6: Moris in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

volgende legendarische madame heeft bijna een nieuw album uit. Ja, bijna eigenlijk. Al een paar dagen, moet ik zeggen. Kom ze geregeld weer tegen op de socials. Want de al even legendarische Graham Norton van de BBC heeft haar geïnterviewd. En op de vraag of Madonna interviewen beangstigend is, reageerde hij met een volmondig ja. Ja, ze is een beetje intimiderend, hè, ons Madonna. Ze wordt niet zachter met ouder worden, denk ik. Dit is dan ook haar levensmotto. Express yourself. Madonna.

0: uur zomer, hè. Bijna 10 jaar geleden al deze van Reggie bij Joe. En ondertussen tellen we af naar het grote moment waarop hij samen met Linda ons Joe Paradise Beach gaat openen met een knaloptreden op donderdag 9 juli. Dat is komende donderdag al, is dat om 8 uur. En dat is helemaal gratis, hè, want we krijgen hier geregeld de vraag in onze Joe-app: mag ik een ticketje of hoe moet ik me inschrijven? Je hoeft dat allemaal niet. Kom gewoon af, er is plaats voor iedereen op het prachtige strand van Westende.
1: Dit is Joe.
2: Met Brecht van Meijerhagen.

0: We didn't start the fire. Dan ben jij toch de hele zomer op zijn minst een waakvlammetje voor jou. Zoveel Joey's die hun komst al aankondigen op Joe Paradise Beach. Ik ga op de dure agenda moeten bijhouden, denk ik. Zoveel luisteraars die ik al terug ga zien. Heel fijn. Van Serge bijvoorbeeld, die aan het zeetje woont en dus niet ver moet gaan. Tot Danny uit het verre Limburg. Ze willen er allemaal bij zijn. Van 9 juli tot 9 augustus in Westende. We maken er live radio elke dag van 10 tot 10. En om 6 uur happy hour, mensen. En dat voor 2 uur eigenlijk, ja. Wij doen er altijd een extraatje bovenop, hè. Hear me tonight, als je het zo lief vraagt. Mojo naar Queen en dit.
1: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blommaert. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja. Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
1: Dit is Joe Summer. Good times. Great music.

hoorde vanmiddag de eerste Tess on the Beach bij Joe met Ruben van Gucht als gast. En morgen al de tweede, waarin ze Jeroen Meus uitvraagt over zijn meest geliefde vakantieuitjes enzovoort enzovoort. Hoor ze samen tussen 12 en 2 morgen bij Joe. En dat dus eigenlijk ook al de hele zomer lang. Hè? Ook van op Joe Paradise Beach, dan kan je die bekijken.

Zometeen Paco en Amor de Mis Amores die ons naar het nieuws brengt. Dit was Mojo. Maar wist je, ondertussen wil ik er nog wel iets zeggen, dat ook Joe Gold in een bijzonder jasje zit deze zomer. Want elke week hoor je een zomerspecial van 8 tot 18 uur, de hele dag lang. Dus deze week was dat met de ene disco classic naar de andere. En volgende week duiken we echt de zomer in met zomerhits uit de 60s, 70s en meer. Net op tijd voor die tweede hete golf. Zeker is intunen. Dus die Joe Gold via DAB+ en de Joe app.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blommaert. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach.
1: Dit is Joe. Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat is het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go
3: Yellow! We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
5: Ricci, citroen met framboos.

0: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Richie.
1: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
2: Een goeie avond. In een wijk in Kuurne in West-Vlaanderen is een grote politieactie aan de gang. Al sinds vanmiddag, dat meldt HLN. De omgeving is daar afgezet. Aanleiding is een mogelijke schietpartij. De politie vermoedt dat een gewapende man zich verschanst in een appartement. Daarom zijn ook de speciale eenheden opgeroepen. Er zijn mogelijk 3 mensen aanwezig in dat appartement. De politie probeert een gsm binnen te krijgen om met die man daar te praten. In Turnhout in de provincie Antwerpen is de bestuurder van een auto in levensgevaar na een geval van zware verkeersagressie. Hij kreeg het aan de stok met 2 voetgangers, waarop de 3 begonnen te vechten. De 2 voetgangers zijn opgepakt. Politie en gerecht onderzoeken nog wat daar precies gebeurd is en waarom. In Frankrijk is de eerste ebola-patiënt genezen. De man is intussen uit het ziekenhuis en alweer thuis. Dat meldt het Franse ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om een dokter die in Congo besmet raakte met ebola. Daardoor was Frankrijk het eerste land buiten Afrika waar ebola opdook. In de Ronde van Frankrijk is de openingsrit volop aan de gang. Een ploegentijdrit in Barcelona. Kian Uytenbroeks gaat voor een goed eindklassement, maar kreeg meteen een tik. Hij verloor wel wat tijd op zijn grootste concurrenten.
3: Net voor de laatste krim kreeg ik wat krampen. Ja, en dan gaat meteen bergop. Dan is het heel zwaar om die weg te krijgen. Misschien iets te veel gegeven op kop of ik weet het niet, maar ja, dan was het overleven. Ik had gehoopt van veel beter te zijn, maar het is wat het is. Ik heb vandaag gegeven wat ik kon en er zijn nog 3 weken te gaan.
2: Op dit moment is onder meer Remco Evenepoel aan zijn ploegentijdrit bezig. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is de Poolse titelverdedigster Iga Swiatek uitgeschakeld in de 3e ronde. Ze verloor in 2 sets van de Filipijnse Alexandra Iala, 7-6 en 6-2. Swiatek is nogthans de nummer 3 van de wereld. Iala staat 32e. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij minima rond 12 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en meestal droog bij 26 graden. Maandag zon tot 28 graden. Dinsdag meer wolken bij 25 graden. En vanaf woensdag zonniger en warmer.
1: Dit is Joe.
4: Met Brecht van Meijerhagen.

Living on a Prayer en onze gebeden werden beantwoord. Eindelijk een weekje kunnen uitpuffen van die hittegolf. Maar ik hou de temperatuur toch hoog, hoor. Met Alvaro Soler zo meteen bij Joe. Maar we gaan eerst naar de Grand Dame van 2026. Nu al met die iconische comeback-concerten van haar. Het liep en loopt nog altijd storm voor Céline Dion. Nieuwe data in mei 2027 en je kan nog altijd tickets krijgen. Ik zeg het maar. Ik heb er eentje uitgezocht voor jou die past bij haar comeback. It's all coming back to me now. Je mag gerust, hè.

De koning van de zomer heet Alvaro Soler bij Joe. En ja hoor, hij heeft ook dit jaar weer een zomerse oorworm klaar. Maar ik ging nog eens naar die La Cintura uit 2018. Was dat? Hey, goeie avond. Hopelijk aan het genieten van de eerste echte zomerdagen. En dan mag een Franse klassieker nooit ontbreken. Hè. Het was nog geen zwarte zaterdag in Frankrijk vandaag. Dat komt er volgende week aan. Dus hopelijk zijn onze reizigers vlotjes in Zuid-Frankrijk geraakt. Ik reis trouwens nog na. Begin volgende week en doe het dit jaar met de TGV van Rijsselt naar Avignon. Genieten van dat voorbijglijdende landschap. Ik kijk er al naar uit. En zeker met deze.

0: Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden
2: bij Zalando. Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
3: Ricci, citroen met framboos, bekend.

Zeg, wie denkt dat de Queen of Christmas, Mariah Carey, op haar lui gat zit in de zomer? No way hoor, ze werkt aan nieuwe muziek momenteel. En ook best grappig, haar 14-jarige zoon is een beetje een influencer. En hij was een livestream aan het doen toen plots Mama Lief in haar pyjama op de achtergrond te zien was. Oeps, maar de fans waren door het dolle heen natuurlijk. I'll Be There, die hoor je naar Prince en deze When Doves Cry.

0: heerlijke stem, hè. Ook het tweede half uur is Joe approved. De greatest hits van U2 over Michael Jackson tot... ja, genieten voor de Swifties. Het kan niet op dit weekend, maar eerst de kids en vaderlandse geschiedenis. There will be no next time. En voeg daar gerust ook jouw verzoek aan toe. Ja, jij mag me eentje aanraden om deze zomerse zaterdagavond helemaal à point te maken. Wat mag ik voor jou draaien? Je mag het nu droppen in je Joe.
1: Dit is Joe.
2: Met Brecht van Meijerhagen.

0: nu weten we tot wie ze zich richten in deze nieuwe I Knew It, I Knew You, Taylor Swift. Haar lief, ja, ik mag het eigenlijk niet meer zeggen, haar man. Want ze is onze tijd, ja, vannacht eigenlijk getrouwd, hè. Madison Square Garden in New York met als ceremoniemeester, ik vond dat een waanzinnig meesterlijke set, Adam Sandler, komiek Adam Sandler. En het was toch geen grap. Ze zijn wel degelijk getrouwd. Het heeft miljoenen gekost, alleen al om dat te huren, dat spel daar natuurlijk. En ze hebben toch de gemoederen een beetje bedaard van de critici, want ze hebben ongeveer evenveel miljoenen, 26 miljoen dollar, aan goede doelen gegeven net voor hun trouw. Allee, vooruit. Ze mogen nog.
1: Ze zijn officieel geopend.
2: This is a mosselen van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
3: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
4: Dit is Joe.
5: Joe Summer. Let's go, girls.

deze U2. Op de opening van het Presidential Center in Chicago, helemaal gewijd aan Obama. Met een gigantische bibliotheek daar en ook een sportzaal en zo. En op de eerste dag dus ook al Bono en Co. die meekwamen vieren. En ik heb ondertussen een filmpje gekeken met mijn kinderen die zo bezeten zijn van Michael Jackson. Door die film Michael, groot was hun verbazing toen ze hoorden dat ik als kind al even bezeten was van The King of Pop. Ik deed hem zelfs na. Maar de moonwalk, ik weet niet of jij dat kan, maar dat heb ik nog altijd niet onder de knie. Don't stop till you get enough is dit van Michael Jackson.

luistert naar deze Michael Jackson, dan... Nou, nu komt dat naar de voorgrond, hè. Dat riffje, dat vind ik zo het fijnste aan die tracks van Michael van in der tijd. Thriller heeft ook zo'n speciaal riffje met een soort van Moog synthesizer gemaakt of zo. Don't stop till you get it. Nou, hier krijg ik niet genoeg van, hè. Heerlijk is dat. Zeg, we hadden nog een verzoekje te draaien. Hè. En ik ga voor de keuze van Gwen Vermeulen. Die is er weer boemkoppen. Want Kaoma, die draaide ik denk ik gisteren al met Lambada. Maar er is ook de opvolger. Ze probeerde een nog grotere hit te scoren. Alhoewel, dat was bijna onmogelijk met Dansando Lambada. Het was helaas niet zo'n grote hit als het origineel. Maar toch wel top 10 gehaald in enkele Europese landen. Dit is Kaoma. Dankjewel Gwen voor deze opvolger.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Remco Evenepoel grijpt naast de eerste gele trui in de Ronde van Frankrijk. Het was in de openingsrit, een ploegentijdrit in Barcelona, waarbij elke renner wel zijn eigen eindtijd krijgt, iets trager dan zijn grootste concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard won en pakt dus het geel. De Italiaan Ganna was 8 seconden trager. De Sloveen Pogacar volgde op 12 seconden en Evenepoel klokte de vijfde tijd op 19 seconden. Kian Uytebroek smikt op een goed eindklassement in de Tour, maar staat nu al op bijna 2 minuten van Vingegaard.
2: Net voor de laatste krim kreeg ik wat krampen. Ja, en dan gaat het meteen bergop. Dan is het heel zwaar om die weg te krijgen. Misschien iets te veel gegeven op kop of ik weet het niet. Maar ja, dan was het overleven. Ik had gehoopt van veel beter te zijn, maar het is wat het is. Ik heb vandaag gegeven wat ik kon en er zijn nog 3 weken te gaan.
1: Qua teams wint Jumbo Leasebike de ploegentijdrit voor Ineos, UAE, Little Trek en Red Bull Bora Hansgrohe. In Voeren in Limburg is de bestuurder van een tractor omgekomen bij een toeristische rondrit. De bestuurder ging in een bocht rechtdoor en kantelde. Dat overleefde hij niet. Het evenement is meteen stopgezet en het parket onderzoekt wat daar precies fout ging. En in Turnhout in de provincie Antwerpen is de bestuurder van een auto in levensgevaar na een geval van verkeersagressie. Hij kreeg het aan de stok met 2 voetgangers waarop de 3 begonnen te vechten. De 2 voetgangers zijn opgepakt. Politie en gerecht onderzoeken nog wat daar precies gebeurd is en waarom. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij minima rond 12 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en meestal droog bij 26 graden.
0: Dit is Joe.
3: Met Brecht van Meijerhagen.

Ja, en the first thing on her mind, dat is Peter. Ja, ik ga het je uitleggen. Ivonna heeft iets gestuurd. Heel mooi verhaal is dit. Ivonna uit Eeklo. Die zegt graag Ed Sheeran met Perfect. En dat mag natuurlijk. Want we draaien af en toe wel verzoekjes in Joe's Summer natuurlijk. Hè, zoals vanavond ook. Dus blijf maar sturen trouwens. Na 44 jaar, zegt ze, heb ik mijn eerste liefje teruggevonden. En het was alsof die 44 jaar er nooit is geweest. Grote liefde nu. Zijn naam is Peter Moens. Voilà, bij deze heb ik dat gemeld. Peter Moens. Meld u bij Ivonna. Ze houdt zoveel van jou. Hier is Ed Sheeran.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blommaert. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach.
1: Dit is Joe. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

En toen waren ze uitgezongen, voilà. Je hoort hem hier elke ochtend in de zomer. Kenneth Stevens, nog lang niet uitgezongen. Nog één weekje wel en dan neemt Alain Klaas de fakkel van hem over. En die twee heren gaan je 's ochtends verwennen met bijvoorbeeld elke dag een Joe Paradise Beach goodie bag. Maar ze spelen ook de playlist van een luisteraar, dus jij hebt het ook voor het zeggen dan. Maandagochtend weer van 7 tot 10 bij Joe. Dit is Terry Swims.

0: dit moment de eerste achtste finale op het WK. Na een moeizame start heeft Marokko nu toch een goal gemaakt tegen Canada en aan de winnende hand. Ze hebben al 65 minuten gespeeld. Tweede helft van onze muzikale match dit uur. Het WK van de muziek hoor je hier elke dag natuurlijk bij Joe. Ons elftal bestaat zo meteen uit Blondie, Clouseau en eerst en vooral Bruce Springsteen.
1: Dit is Joe.
2: Met Brecht van Meijerhagen.

Ken je Vlaanderen zingt al? Dat is elke zomer weer fijn samenkomen en genieten van een groot meezingfeest op allerlei locaties in Vlaanderen. En voeg daar dit jaar ook maar Joe Paradise Beach aan toe. Op vrijdag 17 juli gaan we van zijn singalong samen met gastheer Tom de Kok en dat 2 uur lang vanaf 8 uur 's avonds. We gaan al eens testen of je die hoge noten kan halen. Dat doen we met Maria van Blondie. Fijn.

Erasure en Sometimes uit 87. Zeg, volgende week bij Joe Gold, ons broertje, digitale broertje. Een nieuwe zomerspecial van 8 tot 18 uur. En die zit boordevol zomerhits. Dat is het thema van volgende week. Ik heb er al eentje uit 1978 van The Surfers. Ken je die nog? Na het songwriters duo Max

0: zo.
1: Marilyn stuurt hier via de Joe-app. Ik ga eindelijk na 30 jaar, stel je voor 30 jaar Clouseau terugzien op Manerock in Mechelen. Eindelijk een droom die uitkomt. En zo zal de zomer van 2026 heel mooi ingekleurd worden, denk ik, voor Marilyn. Dankjewel voor je berichtje. En wat ik ook vroeg was om een verzoekje natuurlijk, hè, in de Joe-app. En wie er ook eentje gestuurd heeft, dat is Sandra van der Schoot. Eigenlijk haar kinderen, via Sandra, via de mama. Want die vragen voor de Rode Duivels, Die Die van Shakira. Daar gaan we voor. En zometeen ook nog een Belgische mijlpaal in de dansmuziek, Something van Lasco, net tegenaan.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goede avond. Remco Evenepoel grijpt naast de eerste gele trui in de Ronde van Frankrijk. Hij was in de openingsrit, zijn ploegentijdrit in Barcelona, iets trager dan zijn grootste concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard won en pakt dus het eerste geel. De Italiaan Ganna was 8 seconden trager, de Sloveen Pogacar volgde op 12 seconden. En Evenepoel klokte de vijfde tijd op 19 seconden. Qua teams wint Jumbo Leasebike de ploegentijdrit, team UAE van Pogacar werd derde. En Red Bull met Evenepoel werd pas vijfde. In Voeren in Limburg is de bestuurder van een tractor omgekomen bij een toeristische rondrit. De bestuurder ging in een bocht rechtdoor en kantelde. En dat overleefde hij niet. Het evenement is ook meteen stopgezet. Het parket onderzoekt toch wat daar fout ging. En Zizou Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales op Wimbledon. En verloor na een marathonwedstrijd van meer dan 4,5 uur in 5 sets van de Brit Arthur Ferry. Het was de eerste keer dat Bergs de derde ronde haalde in Londen. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af en het blijft droog bij minima rond 12 graden. Morgen opnieuw zon en wolken, meestal droog en 26 graden.
0: Dit is Joe. Met Brent.

am so excited. Ja, dat zijn ze wel in Marokko op dit moment. Want ja, we kennen de eerste kwartfinalist op het WK voetbal. Dat is Marokko geworden. Overtuigend gewonnen van Canada met 3-0. Net voor het einde van de wedstrijd nog een derde doelpunt. En ja, de Canadezen in grote getalen aangekomen en de match meegevolgd in het stadion. Die zijn natuurlijk heel erg teleurgesteld. Maar ik heb een zoentje om het allemaal goed te maken. Een Turks zoentje. Maar eerst, ja, zomer, dat is de periode van de strakke pakjes. Maar in de 80's hadden ze dat het hele jaar door aan. Hè. Tijdens de aerobics rage, aangezwengeld door Jane Fonda, weet je nog. De clip van de volgende greatest hit haalde er inspiratie uit. Je moet het maar eens zien. Een lust voor het oog, dan zeg ik het zelf. Call on me, er is Eric.

kunnen weer verder geen zomerlief meer nodig dankzij deze Tarkan. Saartje is 23 en ze komt uit Bonheide en ze heeft een beetje, liet ze mij weten, in de Joe-app last van postconcertleegte. Ik wist niet dat dat bestond. Postconcertleegte. Ze is naar haar BTS gaan kijken en nog aan het nagenieten, maar ze mist dat magische moment. En ze spamt mij hier dus al de hele avond. Hè. Ik zwicht, Saartje. Dit is BTS voor jou, samen met Coldplay. Laat je vooral goed.

Ziezo, Saartje blij gemaakt met Coldplay en BTS vooral natuurlijk. My Universe. Hey, goeie avond. Wil jij ook eens een verzoekje horen hier op Joe? Dat kan altijd natuurlijk. Dat doen we wel vaker tijdens de Joe Summer. En zeker ook nog dit uur ga ik er wel eentje laten horen. Dus blijf aan sturen die platen waarmee je de zonsondergang tegemoet wilt treden. In de Joe-app kan dat. Maandag is er weer ons Anne van Elzen die je deze zomer hoort in de avondspits. Als we al van een spits kunnen spreken. Maar goed, zij zal er wel hoogstpersoonlijk voor zorgen voor een spitsmoment elke dag. Aan de studio daar in Westende vanaf donderdag. En wil je ook onze andere Joe-DJ's ontmoeten? Kom zeker eens af, hè. Ik ben er ook op de weekendavonden in augustus nu al aan het aftellen om jou daar te zien op Joe Paradise Beach. Met Donna Summer hier.

0: road.
1: De laatste jaren worden we overspoeld door de meest prachtige mannenstemmen. Een beetje rauw en zwoel, denk maar aan onze eigen Berre. En Alex Warren, die je net hoorde, kan er ook makkelijk bij. Carry you home, over de drempel van je huis. Hoe romantisch, tot 10 uur mag ik je gezelschap houden op deze zalige zaterdagse zomeravond. En het is een lift-off zo meteen naar Calabrië, naar Break My Stride, de absolute favoriet van She's Back, Anne Paulissen. Ja, je hoort onze nieuwe stem, of misschien toch niet zo nieuwe, deze zomer alweer geregeld terug. En dit is dus haar favoriete nummer.

0: laatste half uur met jou, daar is alles scheef bij mij. Je weet dat er komt een verzoekje naar Marokko, Coldplay, Diana Ross en J-Lo. Maar trek eerst en vooral maar die beenwarmers aan. Maniac bij Joe.
1: Dit is Joe.
2: Met Brecht van Meijerhagen.

Als tiener was ik hier zo zot van. Ik draaide dat gewoon zwart op de lokale radio waar ik toen al presenteerde. They Were Gonna Love Tonight van Lyme. Ja, ik wist eigenlijk niet en weet nog altijd niet wat mij daar zo in aantrekt aan dit nummer. Misschien omdat het zo fijn en swingend is natuurlijk. Hè. En wat dan met dit, hè? Marco Borsato. Het was toch wel het jaar van de... Ja, toch wel een klein beetje comeback van Marco Borsato. Maar muzikaal, daar wachten we nog op natuurlijk. En hij zei daarover dat ja, zijn stem natuurlijk lang heeft stilgelegen. En dat dat natuurlijk een instrument is dat weer geoefend moet worden. Ik hoop zo op een comeback. Een muzikale dan dus. In 2027. Dit is zijn dromen zijn we er nog. En zo meteen Diana Ross en

I'm Coming Out. Ze was trouwens ook aanwezig op het huwelijk van Taylor Swift naar schijnt. En je hoort ze ook geregeld met deze op Joe 80s en 90s, onze digitale zender vol 80s en 90s hits. En er is natuurlijk ook Joe Gold, maar heb je Joe Easy bijvoorbeeld al ontdekt? Dat zijn de meest ontspannende greatest hits van Joe in een dagelijkse playlist gegoten, non-stop. Check onze digitale zenders zeker eens op joe.be en in je Joe-app. En op DAB Plus ook natuurlijk. Ik heb zometeen een knipoog naar La Douce France, waar we met z'n allen weer heen gaan deze zomer. Code rood of niet? Pour un flirt, Michel Delpech. Naar Kamerad en deze Be Mine. Yeah.

entre tes draps. Wat bedoelt hij daar nu eigenlijk? Wat staat mee? Ik moet mijn Frans een beetje bijschaven. Pour un flirt, Michel Delpech. En flirten met het einde van deze show. Maar zometeen is er Joke Party met Chic en Le Freak. Als eerste iets over het nieuws van 10 uur. Maar ik heb nog één verzoekje te goed, hè? Ja, inderdaad. En dat krijg ik toch wel van Karel de Ware. Zeker, die altijd fantastische dingen doorstuurt. En dit is een instrumentaaltje dat we soms ook als tuintje gebruiken in de 70s tijden. Bebo Silvetti en Spring Rain uit 1976. Dat is echt iets om deze zaterdagse zomeravond mee af te sluiten. Dat stelt ook Karel voor. Wel, we gaan er helemaal voor.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goede avond. Bij de grote politieactie in Kuurne in West-Vlaanderen zijn twee mensen opgepakt. Een man en een vrouw, dat meldt het parket. De politie zette vanmiddag een hele buurt af omdat een gewapende man zich mogelijk verschanste in een huis. De speciale eenheden werden ingezet en die konden de situatie uiteindelijk na meer dan 7 uur oplossen. Zonder incidenten en ook zonder gewonden. Het parket onderzoekt nu wat daar precies aan de hand was. Topchef Seppe Nobels ontkent alle beschuldigingen tegen hem. In de krant De Morgen verschenen vanmorgen getuigenissen van ex-medewerkers die het hadden over wanpraktijken. Zo zou Nobels vluchtelingen, die hij in sociale projecten een kans geeft om zich te bewijzen, ook ingezet hebben voor privéprojecten, waarbij hij het grootste deel van de opbrengsten ook voor zichzelf gehouden zou hebben. Klopt allemaal niet, zegt Nobels.
2: Dat is gewoon karaktermoord. Dat is gewoon mij proberen kapot te maken, terwijl ik zoveel cursisten geholpen heb. Ook mijn cursisten hier, die willen allemaal helpen, die spreken dat flagrant tegen. Het financiële aspect, als je controle krijgt van Fod Financiën, als je twee professionele boekhoudkantoren hebt, twee aparte kantoren die elkaar niet kennen en die doen dat op een correcte manier, er is geen constructie.
1: Of het parket een onderzoek gestart is, is niet duidelijk. Nobels zegt alvast van niet. En hij overweegt ook om zelf naar de rechter te stappen. De Russische president Poetin heeft zijn Amerikaanse collega Trump gefeliciteerd voor de 250ste verjaardag van de VS. Poetin deed dat in een telegram waarin hij Trump aanspreekt met lieve Donald en alle Amerikanen ook geluk en welvaart wenst. Poetin wijst ook op de historische banden tussen de VS en Rusland. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft Trump en de VS al gefeliciteerd met 250 jaar onafhankelijkheid. Op het WK voetbal heeft Marokko zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. Marokko klopte Canada met 0-3. Canada is zo het eerste gastland dat eruit vliegt. Marokko komt in de volgende ronde uit tegen Paraguay of Frankrijk. Die spelen straks nog tegen elkaar. Remco Evenepoel kan leven met zijn 5e plaats na de ploegentijdrit in Barcelona in de ronde van Frankrijk. Jonas Vingegaard was de snelste en pakt het eerste geel voor de Italiaan Ganna, de Sloveen Pogacar, de Spanjaard Ayuso en dus Evenepoel. Die volgt op 19 seconden van Vingegaard.
3: Het resultaat dat we min of meer verwacht hadden, dus best oké, denk ik. Uiteindelijk zijn er nog 2 zware dagen, dus er kan nog van alles gebeuren. En belangrijk is ook kijken naar het klassementsplaatje. En daar zijn er niet veel mannen voor mij, denk ik. Het zijn niet toevallig de 2 beste grote honderdes van onze generatie. Dus gewoon een goede geslaagde eerste dag, denk ik. Ja.
1: Ook morgen blijft het peloton in Noord-Spanje voor een rit van bijna 170 kilometer van Tarragona naar Barcelona. De aankomst ligt opnieuw op de Montjuïc. En de Italiaan Kimi Antonelli vertrekt morgen van een polepositie voor de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië. Antonelli was in de kwalificatie sneller dan de Monegasque Leclerc. De Britten Hamilton en Russell staan op de 2e startrij. Voor WK-leider Antonelli is het al de 5e pole dit seizoen. Vannacht opklaringen en wolken en het blijft droog, bij minima rond 15 graden. Morgen eerst meestal grijs, maar overwegend droog. Na de middag meer zon, we halen tot 27 graden. Maandag veel zon en plaatselijk tot 28 graden. Dinsdag meer wolken en 24 graden. En vanaf woensdag zonniger, vanaf donderdag ook warmer.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goeie avond. Bij de grote politieactie in Kuurne in West-Vlaanderen zijn twee mensen opgepakt. Een man en een vrouw, dat meldt het parket. De politie zette vanmiddag een hele buurt af omdat een gewapende man zich mogelijk verschanste in een huis. De speciale eenheden werden ingezet en die konden de situatie uiteindelijk na meer dan 7 uur oplossen, zonder incidenten en ook zonder gewonden. Het parket onderzoekt nu wat daar precies aan de hand was. De bosbrand aan de Costa Brava in Noordoost-Spanje is bijna onder controle. Intussen deels en hopelijk in de loop van vannacht volledig. Dat zegt de regio-president van Catalonië. De brand brak vrijdagochtend uit en vernielde al zowat 2300 hectare natuur. Er is één iemand opgepakt die de brand mogelijk veroorzaakte. Volgens Spaanse media een arbeider die een slijpschijf gebruikt zou hebben in een gebied waar dat niet mocht. Op het WK voetbal heeft Marokko zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. Marokko klopte Canada met 0-3. Canada is zo het eerste gastland dat eruit vliegt. Marokko komt in de volgende ronde uit tegen Paraguay of Frankrijk. Die beginnen rond deze tijd aan hun wedstrijd. En de Italiaan Kimi Antonelli vertrekt morgen van een polepositie voor de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië. Antonelli was in de kwalificatie sneller dan de Monegasque Leclerc. De Britten Hamilton en Russell staan op de tweede startrij. Voor WK-leider Antonelli is het al de vijfde pole dit seizoen. Vannacht opklaringen en wolken, blijft ook droog bij minima rond 15 graden. Morgen eerst meestal grijs, maar overwegend droog. Na de middag meer zon en we halen tot 27 graden.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Een goede nacht. De dodentol na de zware aardbevingen van woensdag in Venezuela blijft oplopen. Volgens de regering daar zijn nu al bijna 3000 lichamen geborgen en vielen er zowat 16.600 gewonden. Volgens de VN zijn naar schatting ongeveer 50.000 mensen nog altijd vermist. De rijkste man van Europa ontdook belastingen in Frankrijk via een constructie in ons land. Dat meldt persbureau AFP. Het gaat om de Fransman Bernard Arnault, topman van het luxeconcern LVMH. Waaronder meer ook de merken als Vuitton, Dior en Sephora ondervallen. Arnault moet in Frankrijk dik 22 miljoen euro bijbetalen aan de belastingen. Maar dat is peanuts tegenover zijn geschatte vermogen van 145 miljard euro. En onze Rode Duivels krijgen in de achtste finales op het WK tegen de Verenigde Staten dezelfde Jordaanse scheidsrechter als in de groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Dat meldt de FIFA. De Duivels trainden vandaag achter gesloten deuren. Dat is traditie 2 dagen voor een wedstrijd. Kevin De Bruyne, Leandro Trossard en Brandon Mechelen waren er weer bij, nadat ze gisteren individueel trainden binnen. Volgens Dodi Luque Bakio geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost voor het duel tegen de VS.
2: Ik denk dat het positief is dat we hebben laten zien dat we altijd tot op het einde moeten blijven geloven. En dat we mentaal zeker als groep klaar zijn. Of dat je begint of dat je van de bank komt. En voor mij is het een groep dat het verschil maakt. En dat hebben we laten zien tegen Senegal.
1: Morgen trainen de Duivels nog een laatste keer. En praten de bondscoach en Thibaut Courtois met de journalisten. Vannacht opklaringen en wolken. Het blijft droog bij minima rond 15 graden. Morgen eerst meestal grijs, maar wel overwegend droog. Na de middag meer zon en we halen tot 27 graden.